0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: King. Distortion.

0: going into some shit like that.
1: King Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste

0: plek voor jou. NVM.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Kink. Distortion.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1.

0: gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice.

0: Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: King. Distortion.

0: vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Distortion.

0: Evaluatie en gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je doet echt je best,

0: Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ja, het

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De prijs.

0: 30. Altijd laag.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Welkom

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
5: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
24: King Distortion.

0: Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Passion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Strikt. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: Glitterbakken 2 plus 3 gratis. Alle Unox-soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: King Distortion.

0: koptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel perimenopauze mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel simolie. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Distortion.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1+1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2

0: familiehotel van Nederland, ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Oranjefans opgelet. KPN

0: wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Distortion.

0: Kink. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: €2,99. Altijd laag.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra

0: je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur hier bij Kink Distortion. Tof dat je bent ingeschakeld en dat je bent aangeschoven bij deze aflevering. Nummer 6 alweer van 2026 met de magistrale titel That Was a Bad Idea. En ik ga het natuurlijk weer helemaal aan je uitleggen. Maar eerst zie je Cavalier Conspiracy met Inflicted.

0: Cavalera Conspiracy met Inflicted. En de show die ze in 2008 gaven op Pinkpop is online gezet. Weer onder de noemer de Pinkpop Archives. En daar staan een shitload aan hele toffe shows op. Van een Mastodon, van een Rage Against the Machine. En nog heel erg veel meer. En sinds vorige week dus ook Cavalera Conspiracy.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Tof dat je bent aangeschoten. De titel van vandaag die is, gerust een beetje apart. Suggestief? Nee, geen idee. Je gaat er vanzelf achter komen. In ieder geval als je deze aflevering helemaal afluistert. Ik ga hem straks even uitgebreid aan je uitleggen. En ja, die spelfout die hoort erbij. That was a bad idea. Maar ik ga hem straks helemaal aan je uitleggen. Geen nood. Deze show, in ieder geval muziek van onder andere Lamb of God, van Gorilla, van Ozzy Osbourne, van Pacemaker. Van de Pacemaker die dus afgelopen week de pitch wisten te winnen. Power Trip gaat erbij komen. Conan, Johnny van Riems, waar ik je toch even wil gaan vragen om een mening. Converge gaat erbij komen. Magna Cult en Hellripper heb ik ook nog op de rol staan. Tot de klok van 5 uur ben ik sowieso bij je en krijg je dat sowieso van mij voorgeschoteld. Nu, eerst de band die vanavond in 013 staat. Dan heb ik het over Madball. Dit is Pride. Times are changing.

Into Oblivion, je hoorde Lamb of God. Het is de titeltrack van hun nieuwe plaat die op 13 maart moet gaan verschijnen. En komende zomer staat de band op Dynamo Metal Fest. Een week na die plaat van Lamb of God verschijnt ook de nieuwe plaat van Guerrilla, getiteld Loss. En daarvan brachten ze al een tweetal singles uit. Te weten Submerge en Hellbound. De derde single, Phoenix, die is vorige week verschenen. En die is wel zo enorm tof dat we hem hier hebben uitgeroepen tot Weekly Pit van deze week hier bij King Distortion. Dat betekent dat hij dus extra vaak voorbij komt hier bij deze prachtige zender. De Weekly Pit van deze week, dit is Guerrilla met Phoenix.

De Winkelpit van deze week. Dit was Phoenix van Gorilla. De band is gestaag aan het doorgroeien. En dat is tof om te zien. Ze hebben trouwens ook een hele toffe live act. En die kun je op 21 maart gaan aanschouwen in de Melkweg in Amsterdam. En de titel van vandaag, That Was A Bad Idea, heeft alles te maken met deze track. Sterker nog, heeft alles te maken met uiteraard Ozzy Osbourne zelf. Het verwijst naar het vleermuisincident van Ozzy dat hem zijn hele leven nagedragen zal worden. Dat is namelijk vandaag exact op de dag af 44 jaar geleden gebeurd. En voor de mensen die totaal niet weten wat er is gebeurd, het lijkt me vrij sterk, maar ik zal het even snel doornemen. Tijdens de act van Ozzy in de Veterans Memorial Auditorium in Des Moines gooide een fan een dode vleermuis op het podium. En destijds was de act van Ozzy dermate uitgegroeid tot de shock rock act dat vaker gebeurde bij shows. Ozzy raapte hem op en beet het hoofd van de vleermuis af, dachtend dat het nep was. En daar heeft hij heel erg lang spijt van gehad. That was a bad idea. Mr. Crowley, dit is Ozzy Osbourne. Man!

Family van Ozzy Osbourne. Met de start van het nieuwe jaar zijn er ook weer een hoop bands die graag mee willen doen met het radio-item The Pitch. Om ervoor te zorgen dat de muziek gedraaid wordt op de radio. En ook gisteren heb ik weer een nieuw filmpje online kunnen zetten voor The Pitch. Afgelopen week wist de band Pacemaker The Pitch glansrijk te winnen. En daarom zitten ze deze week op dinsdag en op donderdag in de show. En met de track Fear Ablaze is dit Pacemaker.

0: Kink.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Albert Heijn.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Dit is King.

Power Trap met Executioner's Tax. Wat blijft het toch een heerlijke track om die één keer in de zoveel tijd eens even lekker er tussendoor te kunnen gooien. Zoals je wellicht weet ben ik best wel actief op de socials voor Bjorn Spetonduur en voor King Distortion. En dat betekent dat we met regelmaat een leuke actie klaar hebben staan. Zo mocht ik vorige week een feestje in uw huisje weggeven. Een versterkt concert van Freddie Mercury in letterlijk je eigen woonkamer. En deze week hebben we tickets voor Heavy Psych Sounds Fest in Burgerweeshuis in Deventer. Een festival waarbij ze voornamelijk leunen op de muziek, zou je kunnen zeggen. Het is vooral stoner gericht, psychedelische, daar kun je ook erg veel van verwachten. Dus riffs waar je broekspijpen van gaan wapperen. Waar ze de stof uit kunnen dreunen, zou je kunnen zeggen. Met bands als Greenleaf, Beelzebong, Nightstalker, Orion, Lord Elephant en Sons of Note op zaterdag 28 februari. En de dag ervoor op vrijdag 27 februari. Monster Mouth, Jobia, Electric Citizen, Weedpacker en Conan. En als je mee wil dingen naar de tickets voor het festival, moet je vooral even naar de socials gaan. En dan moet je even je concertmaatje taggen. Of je festivalmaatje taggen. Of bij een paar techie hond. Ook prima. Maar tag in ieder geval iets of iemand. En dan maak je dus kans op 2 tickets voor Heavy Psych Sounds Fest 27 en 28 februari in Burgerweeshuis in Deventer. En Conan, die staat er ook. Die zijn ze nu met Volt Thrower.

een van de headliners van Heavy Psych Sounds Fest in de Burgerweeshuis in Deventer. Je hoorde Conan met Volt Thrower. Wat trouwens een behoorlijk korte bocht is naar Volt Thrower, die ik afgelopen week even draaide. En die ik afgelopen weekend nog even onder de naald gooide. Maar dat eventjes geheel terzijde. Soms kom je van die nummers tegen met een beschrijving waarvan je zegt dat zou totaal niet kunnen werken. Niet moeten kunnen werken. En dan blijkt vervolgens wel te kunnen. Ik vind dat altijd heel erg grappig. En ik had datzelfde gevoel een beetje bij de Belgische band Johnny van Riems. En ja, dat is een band. Dat is niet een persoon. Dat is een band. Muzikaal gezien gooien ze punkrock en vuige rock en roll in de blender. En dat is op zich niet zo heel speciaal. Denk een beetje Denko Jones-achtig. Maar dat alles is aangevuld met een behoorlijk dialect uit Vlaams-Limburg. Waardoor voor mij de teksten, nou, onverstaanbaar zou ik het niet willen noemen, maar soms moeilijk te volgen zijn. Echter is in dit geval het refrein weer zo rete catchy dat ik het na één nummer al meteen zit mee te zingen. Dus ik wil hem hier toch even voorleggen. Johnny van Riems, Haat zijn muil. Laat eens even weten wat jij van deze track vindt.

Kink Distortion. Over een paar weken gaat hij uitkomen. De nieuwe plaat van Converge onder de naam Love is Not Love moet op 13 februari gaan verschijnen. En vorige week dropte ze daarvan de tweede single. Dit is We Were Never The Same.

Magna Cult met Blackhead Crystal. Afkomstig van de vorig jaar verschenen plaat Lucis. De band heeft trouwens in een grijs verleden ook nog gecanceld. Maar die bandnaam hebben ze laten varen. En dat zal vast en zeker te maken hebben gehad met het aankondigen van shows. Dat zal een drama zijn geweest met een dergelijke naam. Enfin. Daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van dit uur. Van Björn's Betonmuur hier bij Kink Distortion. Maar eerst wil ik je graag even bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Voordat ik de track in ga starten. En ik wil je uiteraard ook nog even wijzen op het feit dat het tickets weggeven voor het Heavy Psych Sounds Fest in de Burgerweeshuis. Het Burgerweeshuis in Deventer op 27 en 28 februari. Doen we via de socials van King Distortion en Björn's Betonmuur. En wat je daar moet doen is vooral even je concert maar te taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor dat festivaletje in het Burgerweeshuis in Deventer. Wat gezegd hebbende, de laatste track van vandaag begon ooit als eenmansproject op een zolderkamer in Schotland. Maar inmiddels staat plaat nummer 4 alweer op de rol. Heb ik het over Hellripper. De laatste track die is de nieuwe single van de band. Dit is Underpressed.

0: doe je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, het is WK.
11: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
12: Mediamarkt. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met

We eerlijk zijn, die temperaturen die reizen de pan uit. Maar wat waren nou de bands die we zelf eerst op een festival hebben gezien? Welke optredens zijn ons bijgebleven? En heb je zelf nog mooie herinneringen? Laat ons ook vooral eventjes weten. Maar nu eerst de eerste single van een band die je vast al menig keer hebt gezien op een festival de laatste jaren. Dit is State Power met Sin of Empathy.

0: Ja, dat was State Power met The Sin of Empathy. Hele fijne nieuwe single. En ze hebben ook net een toertje eind dit jaar en begin volgend jaar aangekondigd.
1: Ja, en daar ben ik echt heel erg blij mee. Want het wordt echt tijd om ze weer te kunnen gaan zien.
0: Ja, nee, dat moet wel goed gaan komen, denk ik. En ik ben benieuwd of ze ook nog komende zomer op een aantal festivals te zien zijn. Want we hebben ze alweer twee jaar geleden?
1: Alweer twee jaar, inderdaad.
0: Twee jaar geleden, inderdaad. Waren ze opener op Halpop op de zondag.
1: En het was gewoon een bijna uitgestorven veld. En ik snap gewoon niet hoe dat toen heeft kunnen gebeuren. Als je nu kijkt waar ze nu staan.
0: Ja, geen idee. Dat is een beetje het noodlot van opener op een festival, ben ik bang.
1: Ja, volgens mij, we keken elkaar toen al aan en zeiden van ja, dit gaat groot worden. En
0: joh, die kunnen wel wat.
1: Ja, dat kunnen ze zeker. Als je helemaal kijkt naar inmiddels anderhalve week terug, hebben ze gestaan in Doornroosje, Nijmegen.
0: Toen ja, als support van Knock Loose stonden ze vorige week dinsdag.
1: Ja.
0: Als je goed hebt opgelet bij Stefan de Zanger, die had een heel goed shirt aan.
1: Ja, daar heb jij volgens mij voor gezorgd, hè?
0: Nee, daar heb ik voor gezorgd,
1: Okay.
0: Maar die had een Shooting Crew shirt aan. Heel vet, echt super tof. Thanks Stefan nog daarvoor. Mooie plaatje heeft opgeleverd. Maar ja, Hanne, we gaan eventjes in ons eigen archief duiken. Ik zat ook even te graven van wat waren voor mij nou de eerste festivals waar ik heen ging. En ook een beetje terugdenkend aan vorig weekend, toen was Pinkpop. En in 98 ben ik voor het eerst met mijn vader naar de hoofddag van Pinkpop geweest.
1: Oh,
0: en
1: nice.
0: Weet je wie ik daar onder andere toen zag?
1: Nou, ik heb een vermoeden, want ik zie wat er in de lijst daar staat.
0: Ja, oké, dat is ook dus, zo. Nee, toen zag ik NoFX daar al staan op het hoofdpodium. En dat was super vet. Mijn vader vond het ook leuk. Ik vond het nog leuker. Dus ik meet hem later weer ergens op een afgesproken plek. Wat me altijd is bijgebleven van die show van NoFX is dat we op een gegeven moment riepen van now we're gonna play 8 songs in 2 minutes. En nou, dat deden ze dus ook, maar dan wel één nummer 2 keer. En hij zei van ja, shut up, dat telt gewoon. Dus dat vond ik wel een mooie destijds.
1: Lekker statement gelijk.
0: Ja, daarom. En een van de nummers die daar ook in langskwam, die hadden ze toen net uit trouwens. Dat was ook eventjes toen ik dit dus op ging zoeken. Dat is in 98. En toen was dit album dus net uit.
1: Dat is heel lang geleden.
0: Dat is heel, heel, heel, heel lang geleden. en het jaar daarop trouwens, in 99, dat was mijn allereerste Lowlands. En jij was daar volgens mij al eerder geweest. Mm-hmm. En de allereerste band die ik toen heb gezien,

0: Heb ik nu ook meegenomen. En dat was toen echt helemaal geweldig en hot en prachtig. Maar daarna, na 3 singles volgens mij, heb je nooit meer wat van ze gehoord.
1: Nee, ik heb inderdaad daarna ook niks meer van ze gehoord. Volgens mij geen zo meteen horen welke bands het zijn.
0: Ja, nee, we gaan eerst inderdaad naar NoFX met Murder the Government. En 45 seconden, zo voorbij. Maar dan dus die andere. I wanna...

0: Ja, maar Own Worst Enemy van Lit. Echt een heerlijke klassieker.
1: En echt wel.
0: Ik dacht, ik ging gelijk terug in de tijd richting al die foute high school movies. Maar blijkbaar is hun muziek niet eens in een van die movies gebruikt.
1: Nee, maar de hele vibe die eromheen zit, die komt daar wel vandaan. Dus ik snap de link die je daarmee legt in ieder geval.
0: Nee, zeker. En ik heb natuurlijk ook het een en ander in de lijst gezet. En daar komen we voor één nummer komen we bij mij nu even langs, voordat we weer naar eentje voor jou gaan. Mm-hmm. Maar ik heb de Jeremy's ook in de lijst gezet. En met name omdat, dat is voor mij een van de bands die een jaar of, ook alweer bijna 20 jaar geleden, 18 volgens mij, was dat een van de bands die ik veel geluisterd heb en die ik per ongeluk ben tegengekomen. En ik denk dat ik daar toch een heel klein bruggetje wil slaan.
1: Ja, nee, ik zit nu ook in mijn hoofd inderdaad met een klein bruggetje. Want ik heb ze destijds ook gezien als support van de Heideroosjes.
0: Ja, ik ook inderdaad.
1: En ja, wie kwamen er ineens afgelopen weekend als surprise op Pinkpop te staan en maakte daarna bekend dat ze volgend jaar ook weer een toertje gaan doen.
0: Ja, en ik heb al twee kaartjes.
1: Ah, kijk.
0: maar echt wel heel erg tof, want ik kreeg een filmpje van onze collega Nina van Best Hard voor een Vrouw kreeg doorgestuurd. Maar daar stond Marco op het podium samen met een paar verschillende bandleden. Maar eentje wat logisch is dat hij vervangend neer is gezet.
1: Ja, klopt. De bassist inderdaad, dat wisten we eigenlijk al, die zou vervangen worden. Dat is nu Jeroen geworden van March. Vond ik echt een hele toffe.
0: Ja, zeker.
1: Frank is er nog wel gewoon bij op gitaar. Igor is niet achter de drumstel. Want ja, de precieze details zijn niet bekendgemaakt.
0: In de, hoe heet het, op de webpagina staat dat de neuzen niet meer dezelfde kant op staan. En daarvoor is Mart Nijen.
1: Ja, klopt. Het is een driedubbele naam. Ja. Driedubbele woordwaarde. Het is ook geen onbekende van Marco trouwens, want het is de drummer van Stavast.
0: Ja, dan is het inderdaad een makkelijke zoektocht. Ja. En wat ik er hoorde, tenminste voor zover je het op een videootje op een telefoon kan horen, klonk het gewoon wel weer echt als Heideroosjes. Ik ben echt stiekem heel erg blij dat ze gewoon weer beginnen te toeren en dat ze hopelijk gewoon een heel zwart hoofdstuk achter zich kunnen laten.
1: Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. Maar we gaan eerst naar Jeremy's en daarna een nieuwe release. En ook eentje die voor mij gewoon op festivals zeker niet mag ontbreken de komende tijd. En je hoort zo wel wat het is. Het is Love Song van Jeremy's. I wanna hear you say-

0: escalatie, bellenblaasmachine.
1: Oh, sorry. Wie heeft deze bel geblazen?
0: Ja, dat was ik. Escalatie, bellenblaasmachine, echt één groot feest, deze band. Ga ze vooral checken als ze ergens bij in de buurt spelen. En vergeet je bellenblaasgun niet. En ja, wie er ook al toch wel ieder jaar een feestje van weet te maken, gewoon algemeen op Jera, dat is Thijs. En die hebben we hier nu gewoon aan de telefoon zitten. Hey Thijs, goeiedag.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het ermee?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, dan ben je nog een beetje heel, niet helemaal gesmolten al?
2: Nee. Het is lekker aan het dooien, maar nee, het gaat hartstikke goed.
0: Top. En we nemen het natuurlijk. De luisteraars die horen dit pas op donderdag, maar we nemen dit op maandagavond al op. Dus jij zit volgens mij nog vol in de voorbereiding, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vanavond vrijwilligersavond, dus de instructies worden gegeven. Dat is eigenlijk niet bezig as we speak, maar ik ben er eventjes van weggelopen om jullie te woord te kunnen staan.
3: Oh, wat lief.
2: Maar we zitten vol in de voorbereiding, alleen het gaat hartstikke goed. We liggen volgens mij voor op schema, dus eigenlijk alleen maar blije gezichten.
3: Oh, lekker bezig. Hey, en wij zagen iets heel erg leuks voorbij komen van de week. Want jij staat niet alleen op Jera gewoon als zijnde aanwezig en een van de mensen die ervoor zorgt dat Jera zo goed draait. Maar jij staat ook met een hele speciale artiest. Sta jij zelf ook op Jera ook te draaien met Lil Kiddy Lizzy. Vertel, hoe is dat gekomen? En ja.
0: Wat kunnen we verwachten? Dat vooral.
2: Ja, hoe is dat gekomen? Nou, wij tijdens terug waren wij op de Meimarkt in Tilburg. Dat is een hele bijzondere markt. Die gaat eigenlijk 24 uur lang door. En dan vonden wij een DJ-setje voor kids, zeg maar. Dus met een mengpaneeltje en een draaitafeltje en geluidjes. En daar was hij zo enthousiast mee bezig dat ik dacht van, nou, misschien moeten wij eens gewoon een setje gaan draaien op Jera on Air in de Silent Disco area. En dat leek daar ook al een heel goed idee. Dus gelukkig hebben we nog ergens alle vuurtje tussen kunnen proppen. En dan gaan wij gewoon een lekker setje improviseren, leuke dingetje draaien.
3: Oh, wat tof. En wanneer en waar kunnen we jullie dan zien? Want het is in de Silent Disco dan, maar vanaf hoe laat en op welke dag?
2: Ja, dat is op zaterdagavond om 6 uur. Half uurtje. Dus dan.
3: Oh, echt super tof.
0: En kan je al een tipje van de sluier oplichten van wat er gedraaid gaat worden? Of is dat één grote verrassing?
2: Nou, dat is één grote verrassing. Er staan wel verschillende muziekstijlen, dus het is vooral instrumentaal. Maar misschien dat er nog een paar van haar favoriete nummertjes gewoon achteraan plakken. Oeh. Maar het wordt vooral een goede improvisatieset.
3: Oh,
0: zoals het hoort natuurlijk ook. Dat, nee, super tof. Mooi ding. Want ik zag sowieso dat er gewoon echt een hele dikke lijst bekend is gemaakt. Op het laatste moment nog voor de Quail en voor de Nightingale. Dat zijn nu de namen van de Silent Disco. En ja, voor de mensen die er vorig jaar waren. Jullie hadden natuurlijk voor de Silent Disco iets geweldigs neergezet. En dat heeft nu volgens mij een hele andere vorm gekregen, toch?
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar hadden we inderdaad een botsautobaan.
0: Mm-hmm.
2: En we hadden nog op de afterparty dan zeg maar een tentje. En we wilden dat nu gaan combineren. Ook kijken omdat er een nieuwe area, of tenminste een nieuw iets bij is gekomen die we op die plek van de botsautobaan neer wilden zetten. Dus we hebben nu met een aantal zeecontainers hebben we een nieuwe stage gebouwd. Die overdag te bereiken is vanaf het festival en s'avonds of s'nachts vooral vanaf de camping. Ja. Dus dat wordt dezelfde area, alleen dus met twee verschillende ingangen op verschillende tijdstippen.
0: Oh, vet. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar jullie kennende, is daar weer iets moois van gemaakt in ieder geval?
2: Dat denk ik wel. Dus natuurlijk is het voor ons ook nieuw, dus we moeten het even uit gaan proberen. Maar we hebben er het volste vertrouwen in dat weer een dik feestje gaat worden.
0: Nee, as we speak vanavond zal ik hem voor jullie gaan testen. En ik laat je wel even weten hoe het is daar. Want, we staan er zelf van, wat is het, 10:30 tot 11. Dus we gaan het merken. We hebben er zin in.
2: Ah, kijk. Nou, dan is iedereen waarschijnlijk net op stoom, want dan is de voorste hitte voorbij.
0: Oh.
2: En dan kunnen we lekker losgaan.
0: Lekker door inderdaad. En ik neem aan dat er ook een bar staat, dus niks. geen excuses.
2: Nee, dat komt zeker goed.
3: Hey, en Thijs, jullie zijn natuurlijk alweer ontzettend lang bezig met alle voorbereidingen. Maar voor de luisteraars thuis, zodat ze een beetje een idee hebben wat voor een werk erin gaat zitten. Sinds wanneer zijn jullie alweer bezig met deze editie?
2: Nou, we zijn nu alweer volle bak bezig met volgend jaar. Met de eerste band daarvoor zijn al geboekt. Dus,
0: nou, vertel.
2: Dat is het eigenlijk. Goeie vraag, maar dan mag ik helaas nog niet prijsgeven, dus dat zullen we zo snel mogelijk doen.
0: of R?
2: Maar ja, in principe gaat het hele jaar door. En natuurlijk zijn er wel pieken qua werk lood. Maar eigenlijk gaat het hele jaar door met de hele club. Alleen, het is wel altijd de laatste maand. Dan wordt het echt heel leuk. Want dan komen alle plannen zeg maar, tot uiting. En dan wordt iedereen die extern is ook wakker. Zeg maar. Dus dan voel je echt dat het begint te leven.
3: Ja, maar echt van heel erg tof en echt ontzettend veel respect voor wat jullie daar met z'n allen weten neerzetten. En nog steeds dat het een festival is wat vrijwilligers draait. Het blijft bizar dat het gewoon zoiets moois is daarmee.
2: Ja, nou ja, als je vanavond met de vrijwilligersinstructieavond ook ziet, die tent die staat gewoon vol. Er zijn ik denk wel 300 vrijwilligers van de in totaal 1200. Die nu al op maandag al naar het festival komen om alles goed te beluisteren. En zorgen dat we goed geïnstrueerd zijn en elkaar kunnen gaan helpen. En allemaal een vet festival van maken. Dus eigenlijk is het is ook voor iedereen een soort van voorrecht om in het team te mogen werken. Dat is echt ja, hartstikke mooi.
3: Dat is echt super fijn om te horen. En wij kijken er heel erg naar uit. En nou ja, op het moment dat het wordt uitgezonden zitten we al lekker met z'n allen op Jera on Air. En we kijken er natuurlijk ook ontzettend uit om jou weer eventjes te zien, Thijs.
2: Ja, eens gelijk. Ik kijk ook uit om jullie weer te zien.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dat weet ik zeker. En sowieso de zaterdagavond om 6:00.
2: Ja, en donderdagavond om 9:30 dan.
0: Yes, ja. Hou ik je aan. Handjes in de lucht.
3: Thijs, ontzettend bedankt en heel veel succes nog even met de voorbereidingen. En nou ja, op het moment dat dit wordt uitgezonden hebben we elkaar alweer gezien. Maar tot op Jera.
2: Ja, nou, tot dan. We kijken er naar uit.
3: Is gelijks.
0: Super, we zien je.
2: Oké. Okay. Doei, doei.
0: Ja, we hebben nog eventjes om wat te draaien. En een van de bands volgens mij, Hanne, die jij vorig jaar echt helemaal geweldig vond om te checken. Sam Plaster, heb je erin gezet.
3: Ja, want het was echt zo'n fijne optreden ook. En al helemaal omdat dat gewoon ja, een van de bands is die bijna nooit optreden. Was het echt een speciaal iets voor ons. En voor mij al helemaal.
0: Dat snap ik inderdaad. Hier is Sam Plaster met...
3: Insignificant.

0: Kink.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Dit is Kink Distortion.

0: is galmd. Het comeback kit nog een beetje na met Wake the Dead. En dat is een van de bands die ik vaker heb gezien inmiddels. En dit is ook de band die mijn moshpit pensioen heeft veroorzaakt.
1: Oh. Ja.
0: Ik denk dat het veiliger is voor mezelf en voor iedereen om dat niet meer te doen. Want de laatste keer, dat was op Brakrock 2024. En ik dacht, ik ga er nog één keertje in. Maar voor iedereen die met een rokje graag rondloopt, doe dat niet met een moshpit.
1: Ja, daarom doe ik dat dus ook niet meer.
0: Heffendorie.
1: Ja, sorry.
0: Maar binnen een minuut lag ik op de grond op spikes van iemand. En dat had een bijzondere wond veroorzaakt. Waardoor ik gezellig bij de EHBO stond met een mooie...
1: Een bloedbil.
0: Ja, met een bloedbil inderdaad.
1: Lekker dan. Het is wel een goeie om bij Comeback Kid dat te doen.
0: Ja, dat zeker. Dat is ook echt een goede show. Er zat goede energie in, maar het was een taf is warm daar.
1: Ja, nee, Comeback Kid weet altijd wel wat goeds neer te zetten. Ik zat dus ineens te denken van, holy shit, ik heb die gasten dus ooit nog in de Platte Zool in Maastricht gezien bij een European Hardcore Party of een M-Town Summer Event of in ieder geval iets wat je destijds daar had. En toen was Comeback Kid nog een side project van Figure 4, een metalcore band van destijds. En hadden ze volgens mij alleen nog de eerste plaat uit. En die werd ongelooflijk goed opgepikt toen. Waardoor het ineens ook gewoon echt sky high ging. Dat is echt bizar om te merken. En gewoon iedereen meeblaren. En dat was heel vet. En tof om te zien dat ze nu... Nou ja, dat is dik 20 jaar later. Echt heel dik 20
0: jaar. Volgens mij is 24 jaar later met de taten.
1: Ja, zoiets inderdaad. dat het nog steeds gewoon... dat ze zo hoog staan. En dat snap ik wel. Want het is gewoon een goede band. Goede nummers. Goede energie live. En nog steeds...
0: Het is gewoon vet.
1: Ja, heel tof inderdaad. En wat ook nog steeds heel vet is. En die ook weer soort van terug zijn. En helemaal terug met een nieuwe single. Dat zijn de heren van John Coffey.
0: Nou, volgens mij zijn ze inmiddels alweer een paar jaar gewoon goed terug.
1: Ja, ik weet niet. Ze zijn er eventjes uit geweest. Toen had je Beach Dog. Dat was een side project van ze. En ineens waren ze toen ook weer terug. Maar ze hebben nu ook weer helemaal nieuwe muziek gemaakt.
0: Ja.
1: En volgens mij zit er ook best wel een goed verhaal bij. Heb jij dat meegekregen?
0: Er zit volgens mij best wel een heftig verhaal bij over een vrouw. Tenminste, het nummer gaat over een vrouw. Of tenminste, naar aanleiding van een vrouw geschreven. Mm-hmm. Die helaas bij de borst heeft moeten laten amputeren. En waar het gewoon heel vervelend was om te gaan zwemmen met een zwempak aan. Omdat het gewoon heel vervelend op de littekens heen ging.
1: Ja.
0: En zij heeft toen de keuze gemaakt om gewoon zonder zwempak te gaan. Tenminste, wel met een zwembroekje natuurlijk. Maar in ieder geval niet met een regulier zwempak te gaan zwemmen. En daar is nogal best wat controverse rond gegaan. Mensen die vonden dat ze er iets over moesten zeggen. Maar ik vind het heel erg stoer dat ze dat toen de tijd heeft gedaan.
1: Zeker.
0: En dit nummer is, als ik het goed heb begrepen, eigenlijk een soort van ode aan iedereen die er net even wat anders uitziet. Maar gewoon er net zo mag zijn als jij en ik.
1: Ja, en terecht. Dus hier is Hang the Choir van John Coffey.

0: Ja, dat waren de Mavs met clowns. Een van de verrassingen, moet ik wel zeggen, van ook 2024. Tenminste, zeg ik dat goed nu? Ja, volgens mij wel.
1: Afscheidstournee was toen inderdaad. En vorig jaar hebben we ze nog gezien en gesproken op Jera.
0: Echt wat een lieve, leuke mensen zijn dat. Echt het gesprek met ze, ik vond het heel warm en leuk. En ik kijk er heel erg naar uit om ze in de toekomst weer een keertje te mogen gaan zien.
1: Ja, nee, we blijven gewoon eventjes de ballen gooien op Mavfest natuurlijk. Hun eigen jaarlijks festival. Wellicht kunnen ze daar een uitbreiding mee doen richting deze kant van de klas.
0: Ik zou het heel tof vinden. En sowieso, wat ook misschien wel een leuk bruggetje is. Want de Mavs hebben natuurlijk gestaan op de afscheidstour van NoFX. Mm-hmm. Maar er stond ook een andere band die we net al even hebben gedraaid. En waar wij alle twee wel heel erg blij van worden. En dat zijn de Descendants.
1: Ja, zeker. Helaas stonden die niet op de Nederlandse afscheidsshow van NoFX. Maar jij hebt ze volgens mij in Berlijn gezien.
0: In Berlijn, een weekje later inderdaad.
1: Daar was ik lichtelijk jaloers op.
0: Ja, dat snap ik, want het was echt heel erg vet om dat te zien en daar ook te staan.
1: Ja, nee, en voor mij stond die scènes ook nog in de lijst vanwege Brakrock. Nee, niet Brakrock. Punkrock Holiday, dat was hem inderdaad. Geen idee meer welk jaar dat was. Wacht, dat heb ik volgens mij...
0: 2016.
1: 2016 hoor ik hier in mijn oortje. Dankjewel, productie. 2016. En dat was geniaal. Ik stond er in de zeikende regen. Maar ik vertikte het op weg te gaan. Want ze waren aan het spelen. Het album Hypercaffeine Spaz Nation, zoiets? Ik weet het niet meer.
0: Ik weet het sowieso niet.
1: Hypercaffeine Spaz Nation, volgens mij. Die was net uit en je hoort het straks On Paper. En dat is zo'n steengoed nummer daarvan. Het blijft gewoon een heldenband. Ondanks dat ze, hoe lang zijn ze goed bezig? De band is ouder dan ik.
0: En dat zegt
1: wel
0: wat.
1: Dat zegt heel erg veel.
0: En toch staan ze nog steeds met ontzettend veel energie nog steeds on stage. Ja, en ook vorig jaar, tenminste 2 jaar terug in Berlijn toen ik ze heb gezien. Er kwam nog gigantisch veel energie vanaf. En dat ondanks de leeftijd.
1: Ja, nee, zeker. En waar ook heel veel energie af kwam, dat was 2 jaar geleden op Madness. Stonden de heren van June Rats. En laten die nou toevallig net een nieuwe plaat uit hebben. Dus daar moet ik er wel iets van meenemen. Dit is Red Light, Green Light van June Rats.

0: Ja, dat was eerst June Red en daarna een favorietje van mij. Of nou, laat ik zeggen, gewoon een hoogtepunt van mij. Mertens vorig jaar. Goedemiddag met Ik ben geen vrijgezel. En ja, vorig jaar hadden we het dan maar op Mertens wel gedaan. Wat een fucking feest was dat.
1: Sowieso is Ameland en het Madness Festival echt een beetje thuiskomen volgens mij voor jou en Roel.
0: Ja, nee, zeker. We gaan volgende week voor de derde, op een volgende jaar alweer die kant op. En as we speak staan wij dan eventjes, ja, over een week zijn wij nog aan het opbouwen voor de pre-party in de burgemeester van Ameland. En dat wordt weer één grote pleurisbende.
1: Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
0: Zoals het hoort. Ik hoop wel dat het iets cooler is dan.
1: Nou, wat ik nu zag is dat letterlijk de dag na Hiera keldertemperatuur.
0: Ah, met hoeveel graden?
1: Nou, met een graad of 15. Maar dan is het nog steeds warm.
0: Dan is het nog steeds tafels warm. Want als je van 37 min 15 gaat, dan komen we met een heel snel rekensommetje nog steeds op gewoon
1: 22.
0: Lekker weer.
1: Ja, dat is gewoon lekker zomers.
0: Dat is gewoon goed te doen inderdaad. Maar heel veel zin in natuurlijk om daar ook weer los te gaan. En vanavond, dag van uitzending, mogen we alvast, ik wil niet zeggen opwarmen, want dat klinkt zo lullig. Maar van 10:30 tot 11:00. Kan je ons in de Quill, de Silent Disco, gaan horen. Op kanaal 2, oude mannen DJ-team. Kom even een feestje bouwen.
1: En kom vooral even filmpjes van de Menzingers laten zien aan Jelle.
0: Ja, graag. Want dat is dus wel het kutte. Die moet ik gaan missen. Maar op Madness komt ook nog gewoon een band die wij zelf heel persoonlijk kennen.
1: Ja, en dat is een band die je elke uitzending bij ons hoort. En dat is namelijk Arson. Ze gaan natuurlijk naar Madness dit jaar om er een goed feestje te bouwen. Maar de eerste keer, dit is niet de eerste keer dat ik ze zag. De eerste keer dat ik ze zou interviewen, dat was op Halfpop. En dat is alweer 2024 ook. Dat interview is totaal de missen gegaan om allerlei factoren. Ja. Iets met baby's die geboren werden. Iets met
0: gierende banden terug naar België.
1: Ook dat nog inderdaad. En ook nog met de apparatuur die niet meewerkt. Wat trouwens dit jaar met Jera On Air onze studio gaat vormen.
0: Yeah.
1: Dus dat is ook wel mooi. We gaan heel gaan luisteren ook naar Arson. Want die hoort gewoon in het rijtje thuis. Hier is Empire.

0: Ja, dat was Arsen met Empire. Die staan volgende week zaterdag om 11 uur in de Baroness. S'avonds op Ameland op Madness natuurlijk.
1: Gezellig.
0: En ze zijn keihard bezig met nieuwe muziek. Waar ik heel erg naar uitkijk. En over nieuwe muziek gesproken. We hebben ook nog een nieuwe release in de lijst staan, geloof ik.
1: Ja, de Friese heren van Boomrapper die hadden laatst al een release. En die hebben nu net weer wat nieuws uitgebracht. Dit is Deeds Divine. En daarna gaan we even boodschappen doen. Tot strakkies.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Er zijn van die dingen die...

0: Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion. Kink.
3: Yo, Kink Distortion! Dit is Galamesh! En je luistert naar...
4: Live! Yeah.

0: Suske met Going Out. Een van de bands die gelukkig overal en nergens opduikt. En onder andere een paar jaar geleden op het John Wood Benefiet Concert stonden ze.
1: Ja, klopt. Was jij toen heen geweest?
0: Daar ben ik geweest inderdaad.
1: Dat was naar aanleiding van het afbranden van een heel artistiek complex wat daar zat. Inderdaad, dat is heel triest. Maar inmiddels is John Wood volgens mij wel weer bezig.
0: En ik verwacht ook dat we hem op

0: rechtstreeks met live lopen.
1: Oh, grote kans wel. En anders dan sleuren we hem gewoon ergens van backstage naar de rest toe.
0: Ook gezellig,
1: ja, Mattie, we moeten bier drinken.
0: Ja. Hey, en het is natuurlijk het tweede uur. En dat betekent ook weer dat ik een weetje voor jullie heb meegenomen. En ik heb vandaag eventjes iets handigs voor jullie meegenomen deze keer. En niet direct muziek, maar wel heel erg gerelateerd aan festivals. Want, nou ja, voor als je het nu luistert, dit is gewoon tappens warm buiten. Waarschijnlijk zit je voor de ventilator of voor de airco. Of probeer het een van je af te koelen. En mocht je nou weer on air zijn, of er nog naartoe gaan morgen of overmorgen. En met name morgen, want we krijgen 38 graden zoals het nu uitziet. Als je nog niet hebt ingedekt om een beetje af te koelen, denk dan aan een koelvest. We zijn voor niet al te veel te bestellen op bijvoorbeeld bol.com of wat dan ook. Niet om reclame te maken, maar gewoon zorg ervoor dat je koel blijft. Die vesten kun je in water dopen en die kunnen je lichaamstemperatuur met tenminste gevoelswarmte 50 graden afnemen. Dat helpt enorm. Zorg dat je vooral genoeg blijft drinken en sla desnoods de eerste paar biertjes even open. Begin pas als het wat begint af te koelen aan de eerste biertjes. Neem wat ORS mee van tevoren.
1: Dat is wel een hele goeie.
0: Ja, die helpt echt heel erg. Want je zweet je gewoon de tafels. Je bent al dat zout kwijt en dat vocht kun je niet meer vasthouden. Ook al drink je genoeg. En dan kun je zelfs een watervergiftiging oplopen. En verder, zorg ervoor dat je gewoon een petje op hebt. Zorg dat je niet al te warme schoenen aan hebt, maar wel stevige schoenen als je de morspit induikt. Zorg ervoor dat je luchtige kleding draagt. En gek genoeg, witte kleding helpt niet. Zwarte kleding helpt wel, want het reflecteert. En op de ene of andere manier voelt er toch meer warmte af dan dat je witte kleding draagt.
1: Ja, dat scheelt wel op je raad. Ik denk dat 90% van wat daar rondloopt is zwart shirt.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Dus, en verder, voor je medemens, zorg voor een deootje.
1: Campingdouche.
0: Dat is inderdaad een goede optie. En verder, als je niks van die dingen hebt, gooi je shirt eventjes onder de kraan. Trek hem dan weer aan. Dat scheelt ook met verdampen. Scheelt het ook een beetje. Dat je weer een beetje kan afkoelen. En zorg voor elkaar vooral. Let even goed op de mensen om je heen. Als je ziet dat iemand niet helemaal lekker gaat, bied diegene eventjes een watertje of wat dan ook aan. En we gaan er een mooi feestje van maken.
1: Dat sowieso. Gaan we doen.
0: En heel gauw door naar het volgende nummer. Dat is van Klobber, die ik afgelopen jaar op Revolution Calling heb mogen interviewen. Op de gang van de backstage. Het was een episch interview. Super toffe gasten. En ook een hele lekkere show die ze hebben neergezet. Die is van Klobber met Be Someone.

0: Ja, stop er maar mee. Nee, Toynals, My Wife's Psychopath. In 2005 ben ik samen met onder andere Roel, onze andere host, en nog twee anderen, in een heel klein autootje naar Boedapest gereden voor Sziget. En dat was in de tijd dat Sziget nog niet zo fucking groot bekend was en dat er volledige treinstellen vanuit Nederland geboekt werden om die kant op te gaan. En de eerste avond kwamen we daar al mensen tegen voor onze stamkroeg, waarmee we niet afgesproken hadden.
1: Dat vond ik een hele goeie dag.
0: Vond ik bijzonder. En ja, daar onder andere Toros gezien. Ja, ook Turbo Negro. Maar ja, die staan dus ook dit weekend op Jera. Dus die mocht ik niet meenemen. En nog heel veel andere vette dingen. Ik noem een Jean-Paul, een Basement Jacks. Nou, hij heeft echt zo fucking vet, veel vette dingen gezien. Ja, en als we dan toch rond die tijd zitten. Een van de eerste dingen die mij meteen te binnen schoot. Van, als we weer een terugblik gaan doen, dan moet ik die show zeker meenemen. En dan heb ik het over Darkest Hour op Hyperfest. En dat was in de tijd dat Hyperfest nog midden in Hyper zo'n beetje gehouden werd. Op het parkeerterrein van een volgens mij was het een voetbalclub slash hoe noemen ze een sporthal. Die, dat. Op een parkeerplek van een sporthal. Dan hadden ze gewoon een podium neergezet. En volgens mij hadden ze nog ergens een huisje in een bos. Waar onder andere Ame en Raad toen toespeelde. Maar propvol. Allemaal van die zwarte Hera's hekwerk hekken eromheen gezet. Om het een beetje ja, toch af te schermen. En daar stond Darkest Hour. Wat fucking zootje was dat toen. Je hoort zo direct al het beginnetje in ieder geval van With a Thousand Words to Say But One. Maar ik heb eventjes om door te praten, gelukkig, dat scheelt. Het was één grote chaos. En ik heb sindsdien ook nooit meer zo'n chaos dus gezien op een show. En dat was zo bizar om mee te maken. Het werden alleen maar stage dives, alleen maar vingers om mee te schreeuwen, mensen over elkaar heen, op elkaar heen, één grote drukte. En het was allemaal snel, het was hard. En het is me altijd bijgebleven. Daarna, het jaar daarna, is Hyperfest naar een akker toe gegaan. Heb ik ze ook nog gezien, echt in een festivaltent. Was toch een andere vibe. Maar hier is in ieder geval Darkest Hour, with a thousand words to say but one.

0: Darkest Hour with a Thousand Words to Say But One. Fucking hell, wat een band. Ik moet er veel meer gaan luisteren.
1: Ja, het is echt een hele fijne track ook die je hebt meegenomen. En het is op een festival wat ik heel erg graag wil gaan bezoeken. Mm-hmm. En het begint een beetje, ik denk op de een of andere manier, als er een god bestaat, zit hij mijn kaart in mijn gezicht uit te lachen. Er is één band die ik zo ontzettend graag wil zien. En op Revolution Calling heb ik ze tot 2 keer toegemist. Mm-hmm. Op Year on Air staan ze dit jaar. En dat is precies tijdens onze show. Dan ga ik ze weer missen. En nou heb ik eventjes de bil van Hyperfest voor ons staan. En wie staat er ook? Ook weer deze band. Het gaat om Haywire. En ja, ik begin een beetje pissed off te raken langzaam.
0: Je kan gewoon heen, hè? Zaterdagavond. Ja, als ze staan als laatste.
1: Op Jera?
0: Nee, op Ieper.
1: Ja, maar dat is op de vrijdag 3 juli. En volgens mij heb ik dan ergens...
0: Nee, zaterdag 4. Dus als je op die vrijdag wat te doen hebt, maakt niet uit. Kan je gewoon
1: blijven
0: doen.
1: Ja, maar die zaterdag zit ik waarschijnlijk ook nog ergens waar jij ook zit.
0: Oh ja, klopt. Dat is waar ook inderdaad.
1: Want
0: dat
1: laughing in your face.
0: Dat zit tegelijk inderdaad met Madness. Dan volgend jaar waar?
1: Nou, of Haywire bij deze.
0: Hey.
1: If you're listening to our show, please come and visit us during one of our live takes in our studio. Because I really want to see you live.
0: Just do a club show.
1: Yeah, no, just a show and just in front of us. So this is a call out or a shout out to Haywire. Please come by.
0: Dat lijkt me een hele goeie. En ik heb ondertussen nog één andere terugblik richting Ieper. Dat gaat namelijk om een piraten thrash metal band.
1: Oh god.
0: En die hadden geweldige Scott Vogel-achtige uitspraken tijdens hun show. Namelijk calls als... I wanna see guys, fucking guys, front to back, side to side, ass to mouth. En het ging helemaal loco. Het was geweldig. De bassist die heeft gewoon standaard een nep papegaai op zijn schouder. Die swashbuckle met Cruise Ship Terror.

0: Swashbuckle, Cruise Ship Terror, fucking hard.
1: Ja, ik ben nu stiekem toch wel benieuwd hoe dat op het podium eruit heeft gezien.
0: Oh, zo vet. We gaan na de show even YouTube-filmpjes checken.
1: Dat lijkt me een hele goeie. En na de show zijn we trouwens sowieso ook nog hartstikke druk met allerlei dingen inpakken.
0: Jazeker, alles in de bak voor je.
1: Hey, en we gaan dan heel erg gauw ook richting het laatste blokje van vandaag. Tenminste, van vandaag, van deze uitzending.
0: Van deze uitzending, gewoon... vandaag wint.
1: Nee, als je ons nog niet zat bent, maar sowieso, hoe kun je ons zat raken?
0: Nou, als je nog niet zat bent.
1: Ja, dat, of je bent op je heren, dan snap ik het ook. Maar straks hoor je ons natuurlijk na deze uitzending nog 2 uur lang. Maar dan met allerlei hele toffe gasten die op Jera bij ons langskomen. En voor nu heb ik nog een, wat ik een hele vette nieuwe release vond. Die heb ik even in de lijst gezet. Ik weet niet, ken jij het, Jelle?
0: Nee.
1: En dan ben ik heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En dan denk ik dat we maar heel gauw richting de boodschappen moeten gaan.
0: Dat lijkt me wel inderdaad. Ik hoor, ik hoor de boodschappenwagens alweer.
1: Is Backlash met For Every Shape.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een hele berg thema's van deze uitzending bij elkaar weten te proppen tot een ultiem nummer. Het zomer, punkrock, festivals, meeschreeuwen en vooral veel proosten. En de warmte, gewoon ook eigenlijk heel erg. En laat die band nu ook nog eens de reden zijn geweest om in 2018 met een paar vrienden af te reizen naar het mooie Duffel in België voor Brakrock. Een van de festivals die we al een aantal keer hebben aangestipt deze uitzending. En deze drie heren die zijn in mijn ogen echt een ongewaardeerde band als het gaat om punkrock. Het klinkt allemaal heel simpel, maar stiekem is het helemaal niet zo makkelijk. En zitten de nummers bovenal gewoon heel erg goed in elkaar. Neem daarbij dat de vocalen gedeeld worden door zowel de bassist als de gitarist. En beide hebben zijn heel eigen karakteristieke stem. Lekker rauw en, ja, om het woord toch maar te noemen, urgent. Voeg daarnaast volledig pretentieloze teksten toe over het dagelijks leven. En gewoon lekker meezingbaar sausje erbij. En je hebt mij gewoon heel makkelijk te pakken eigenlijk. Ik ben niet zo moeilijk daarmee. Helemaal als je ook nog eens met een nummer op de proppen komt, waarbij je altijd gewoon heel erg goed kan proosten met een koud drankje, met of zonder alcohol. Helaas is het wel alweer flink wat jaartjes heel erg stil rond deze band. Want de laatste release die dateert alweer van 2020. En ja, dat is alweer 7 jaar geleden. Sorry, 6 jaar geleden. Ik ga zo snel nog. En daarnaast zijn de leden vooral eigenlijk bezig met andere projecten en timmeren ze solo heel erg aan de weg. Maar deze week is in ieder geval mijn gevonden onderwerp, het legendarische Lawrence Arms met het heerlijke nummer Overheated.

0: Ja, dat was Guilt Trip met One by One. En dat is een van de bands die me gelukkig wel gegund was om afgelopen jaar te zien. Want vorig jaar op Jere heb ik ze gemist.
1: Mm-hmm.
0: En gelukkig op Revolution Calling had ik meer herkansing. En dat was zo vet om ze dan toch nog te kunnen zien.
1: Ja, het is helemaal langs me heen gegaan dat ze blijkbaar ook op Revolution Calling stonden. Ik heb ze wel nog over het hek zeg maar, zitten spieken toen ze op Jere stonden. En de tent die puilde echt uit. Maar op een of andere manier, ik heb geen idee meer. Ik heb er geen actieve herinnering aan dat ze op Rev Calling stonden.
0: Nee, maar dat was ook gewoon een druk festival met overal mensen die je tegenkwam. Ja. Dus het is begrijpelijk. Op een gegeven moment, je kan niet overal je aandacht naartoe brengen.
1: Nee, dat is waar. Maar ik merk ook met het in elkaar zetten van die lijst dat er zoveel festivals zijn waarvan ik gewoon echt even, ja, ik was er. Maar geen idee. Want ik kwam. Sowieso, ik kwam erachter, dus met Lid, de allereerste band die ik op mijn allereerste Lowlands heb gezien, dat was niet de eerste band van het festival. Want daarvoor stond namelijk op Mainstage de Vandals.
0: Dat die ik niet gezien heb. Dat was ook heel vet geweest als je die had gezien.
1: Die ik toen dus nog niet kende. Kutzooi.
0: Ja, en daarvoor heb je gelukkig nog wat herkansingen gehad. Want dat is zeker waar. Want volgens mij heb je ze nog een keer gezien daarna, toch?
1: Ja, de Vandals heb ik heel vaak gezien, gelukkig. Ja, wordt wel weer eens tijd.
0: Nou, dan Vandals, kom ook een keertje langs.
1: Ja, trouwens, ik heb een stomme brakrok, bedenk me nu. Godsamme. Ik heb ze gewoon op de brakrok gezien, waar we het er straks over hadden. Maar goed.
0: Nee, kan niet alles hebben.
1: Nee, daarom. Nieuwe release volgens mij?
0: Ja, Modern Misery, een band uit de UK. Ontzettend vet. Nummer uit Red Room. Lekkere metalcore.
1: Gaan we luisteren.

0: Ja, Modern Misery, Red Room.
1: Ik had het niet verwacht.
0: Nee, maar ik dacht, ik moet deze gewoon meenemen. Ja. Want het was zo pakkend. Ik had de koptelefoons op toen ik dit nummer opzette. Ik wist niet wat ik moest verwachten. In het begin dacht ik van, oké, skip. En toen begon ik denk, nee, dit is vet.
1: Toch eventjes verder luisteren inderdaad. Nee, dat is mooi altijd om zulke bands te leren kennen. En ja, luisteraars, neem gewoon soms eventjes de tijd om door die suffe algoritmes heen te gaan.
0: En vooral het konijnenhol in te duiken.
1: Ja, vooral die inderdaad. Oh, en op een gegeven moment, als je gewoon vaak genoeg het konijnenhol ingaat, dan hoef je niet meer zo diep te graven, want dan wordt voor je gedaan. En dat is wel echt heel fijn van de technologie.
0: Ja, en waar ik best wel wat bands vandaan haal, is letterlijk gewoon de stories op Instagram aanklikken en dan één voor één doorklikken. En op een gegeven moment kom je ook bij bands die worden voorgesteld.
1: Ja.
0: En daar kwam onder andere dus ook Modern Mystery van mij naar voren.
1: Ah, nice, nice. Ja, je hebt ook nog wel een aantal van die blogs die met leuke dingen komen. No Echo is een hele goede voor hardcore.
0: Mm-hmm.
1: Brooklyn Vegan heeft heel vaak mooie lijstjes en dergelijke. Maar volgens mij, via het Insta-stukje, ben ik een tijdje geleden de volgende band ook al tegengekomen. Hij had ook toen meegenomen als gevonden onderwerp en ik zag dat ze nu een nieuw nummer hadden.
0: Vet.
1: En het is wel heel erg vet. Ik was wel heel erg blij verrast. Het is in ieder geval Flake van Flash Creep.

0: het al. Jelle weet hele goede muziek mee te nemen. Dit was Flake van
1: Vliegkriep. Vliegkriep. Pesame Vliegkriep. Pesame Flake. Nee, sorry.
0: Wat ging je zeggen?
2: Flake.
0: Ja, Flake. Maar in ieder geval, we zijn daarmee ook weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Maar blijf vooral luisteren, want zometeen hoor je ons live vanaf Jera on Air. En waarschijnlijk zijn we een beetje weggesmolten op dat moment al. Maar ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, zeker. Dus mocht je nog niet genoeg van ons hebben de komende 2 uur... kun je ons gewoon weer gaan luisteren. En natuurlijk morgen ook weer van 7 tot 9. En zo,
0: overmorgen.
2: Ook weer ook van 7 tot 9.
0: Ja.
2: Dus ja, je bent voorlopig, als je in ieder geval wil, maar niet van ons af.
0: Nee, en mocht je nou op Jeroen rondlopen de komende dagen en je ziet ons, kom vooral eventjes hoor je zeggen, we bijten niet. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Kom even wapperen, dat zou ook fijn zijn. En we gaan er gewoon een heel mooi feestje van maken.
2: Ja, zeker. En zoals iedere uitzending die we hier vanuit de studio doen, het laatste nummer is de laatste kans van Remy. Hij mocht weer wat uitzoeken. En dan gaan we daarna bepalen of het volgende keer, volgende week weer mag.
0: Voor nu nog heel erg bedankt natuurlijk, Studio Jot, omdat we hier weer konden zitten. En Jelle, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan. Anne, jij ook weer bedankt. En tot zo.
0: En Remy ook heel erg bedankt.
2: Ja, en tot zo na de reclame.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Nou?
1: Barst ik nu uit in een lied.
2: Top deals op airfryers, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.
12: Kink Distortion, everything loud.
11: No alternative.

welkom vanuit een ontzettend warm terrein van Jera on Air. Jullie hebben ons net natuurlijk al even gehoord op King Distortion. Maar we zitten nu live op het festivalterrein. En we hebben een ontzettend vette show voor jullie klaarstaan. Met een heel pak aan bands en een heleboel lekkere muziek. En wij worden in ieder geval hartstikke gelukkig van. Hopelijk de mensen die bij ons in de uitzending komen zitten ook. Want ze komen even lekker in de schaduw zitten. We draaien voor jullie tussendoor ontzettend veel fijne muziek waar wij naar uitkijken. Mensen die we willen zien. Mensen die we moeten missen ook tussendoor. Maar ik denk dat we gewoon lekker gaan beginnen. Zometeen hebben jullie in ieder geval hier in de uitzending ook Jelle als host. We hebben vandaag de techniek, hebben we Yannick staan. En Roel is onze held van de Artist Liaison. En zometeen hebben we de eerste band al klaar zitten. A Mind Problem komt zometeen bij ons zitten, maar we beginnen de uitzending met Madball Theatre. Dit is speciaal voor jullie.

0: Het was Madball alweer, die we vanavond om 9 uur hier gaan zien in de Buzzard. Maar we hebben eerst nog eventjes een radioshow te maken. En we hebben een aantal heren al meteen aan de tafel zitten hier. Goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag.
0: Met wie hebben we van doen?
2: Wij zijn aan Mind of Problem.
1: Ja, daar ben ik mee eens.
2: We spelen niet vandaag, maar pas zaterdag. Dat willen we graag bekendmaken van tevoren. Het staat ook op de line-up.
1: Zodat je denkt, die gasten kunnen echt lullen. Dan denk je, yes, dan moet je zaterdag komen kijken.
2: Wij zijn hoog opgeleid. We staan op zaterdag op de line-up. Dat hebben we gelezen.
3: Heel goed. Ja, en jullie hadden gelukkig vandaag al tijd. En we hadden zaterdag geen plek meer om bij ons aan te kunnen schrijven.
2: Nee, zaterdag moeten we optreden. Dat kunnen we niet.
0: Belangrijke dingen. Hè? Het zijn professionele jongens dit.
3: Ja, precies. Hey, maar jullie zijn al een tijdje lekker bezig. En jullie staan gewoon dit weekend lekker op Jera te spelen. En vandaag zijn jullie er ook al om zelf waarschijnlijk wat bands te kijken. Wat willen jullie heel erg graag zien?
1: Basement. Heel erg graag Basement.
3: Daar dus jullie blijven tot heel laat vandaag.
2: Wij willen graag de Gear Boys zien ook.
1: Ook de Gear Boys.
2: Gear Boys, Arkanon en Minor Problem. De beste band van het weekend. Ik zeg het niet snel, maar die jongens hebben me echt verrast het afgelopen jaar.
0: En als je nou moet opschrijven, hoe zou je ze opschrijven
2: dan? Je hebt geen EP uitgebracht, maar het jaar daarvoor wel. Echt fantastische muziek. Ik zou het meteen opzetten. De EP heet...
1: Weet je niet meer hoe onze EP heet, jongen?
2: Jij weet het wel.
0: Je eigen EP?
1: Ja. Hij heet 78.
2: Zo 78. Heet onze... Zoek hem op Spotify. Dan krijgen we tenminste ook wel 30 cent winst. Want dat krijg je na 1000 lessons.
1: Laat je horen voor het uitbuitende systeem dat Spotify heet, jongen.
2: Jongens, sponsor Spotify. Echt een goede dienst.
1: Ja.
2: En vooral ook... We gaan gewoon door als de DJ probeert te praten.
0: En dit is gewoon nog maar half
3: noord. Wij kunnen er ook doorheen
0: gaan, hè? Het is halverwege de middag allemaal.
1: Heel verstandig.
3: Hey, maar jullie staan lekker op een van de heetste dagen. En waarschijnlijk ook met een beetje onweer als het allemaal zo doorgaat. Maar hoe hebben jullie voorbereid om in die tafels hitte gewoon toch nog met volle energie hier te staan? Of gaan
0: je mag niet
3: staan?
0: Zeggen te veel, genoeg gedronken.
1: Ja, nee, fijn. we hebben afgelopen maand hebben wij... ook nog een shortje gespeeld voor het eerst in een jaar of zo. Want technisch gezien zijn wij gepensioneerd.
3: Ja, ik zag het inderdaad.
1: We zijn een anti-gepensioneerde band.
2: Dat optreden ging niet goed.
1: Maar het ging wel
2: dat
1: beter.
2: Dat is ook het enige dat we gedaan hebben voor deze show.
4: Dat was in het Glaspaleis, dat was Brocade.
5: Wat?
4: Dat was in het Glaspaleis.
1: Ja, dat was in het Glaspaleis. Het Glaspaleis in Heerlen, dat bestaat dus alleen uit glas. Dat is fucking heet. Dus wij hebben dat... Wij hebben geleerd hoe de hitte eruit ziet.
2: Over.
0: Gaan we doen, inderdaad. Want er staat ook een nummer van jullie in de planning. Hanna, welke is dat?
3: We gaan luisteren naar Overthinking Brain, zodat de luisteraars tenminste ook weten waar ze zaten.
2: Kijk, tenminste dat goede muziek is al.

0: Portion.
1: Ja, dat was maar een minor problem met overthinking brain. En ze zitten ook nog steeds bij ons aan tafel.
2: Dat is fijn.
1: Ja, zeker. Ik ben er heel erg blij mee. Ik was ook echt blij dat jullie uit jullie pensioen zijn gekomen. Maar wij hebben stiekem net al even te horen gekregen waarom. Maar ik vertel het ook even zodat de luisteraars weten waarom jullie in godsnaam weer uit pensioen zijn teruggekomen.
2: In godsnaam. We zijn 2 jaar geleden gestopt. Vorig jaar werd mijn vader 60. Dus mijn vader is een lieve man. Dus dan zeggen we, ja, we komen wel lekker op jouw verjaardag spelen. Mm-hmm. En toen hebben we gespeeld en toen dachten we, weet je, dit is best chill. Ja. We dat spelen gewoon eens per jaar een show. En toen kwam Jera aankloppen en toen dachten we, ja, mm-hmm.
3: Maar
2: dat
3: jullie
2: is
3: hadden
2: zeker wel een goede reden.
3: Jullie hebben net verteld dat jullie een tijdje geleden al een show hadden gedaan.
2: Ja,
3: dus dan zit je nu eigenlijk te liegen met ik doe maar 1 show per jaar.
2: Dit is fair. We
3: hadden eigenlijk gewoon tegen Jera nee moeten zeggen.
2: Nou, nee, pas op. Wij hadden Jera al staan, maar toen is jeugdcentrum Output in Heerlen, beste shout jeugdcentrum out in Heerlen, ja, laat het even horen, die hadden brand. Dus wij dachten, we komen lekker spelen voor die brand.
1: Oh, ja, goed zo.
2: Dus we hadden eigenlijk 1 show staan, maar we dachten, nou ja, als we toch moeten spelen, dan spelen we ook nog wel het kutshowtje in het Glaspaleis. En als je me vraagt, hoe hebben we getraind voor de warmte? Het is een Glaspaleis.
1: Ja, dus, dan heb je het wel goed warm. Ja, ja,
3: fucking precies.
1: Hey, en als jullie strakjes, als het zou moeten, dat jullie een nummer 2 keer moeten spelen, omdat jullie de tijd veel te snel hebben doorgespeeld. Welk nummer gaan jullie dan 2 keer spelen zaterdag?
2: Birds.
4: Birds.
2: Birds.
3: Is het Turnstile cover?
2: Ik denk, ja, nee, geen Turnstile cover. Wij hebben die track uitgebracht voordat Turnstile überhaupt een track uit had die
1: dus
2: Birds
1: zij
2: heette.
1: Hebben jullie gecoverd.
2: Ja, precies. Nee, dit is een nummer over het feit dat Ronald Reagan een paar jaar geleden alleen maar vogels heeft ingevlogen die jou bespioneren. En dat is heel belangrijk.
3: Oh,
2: want luister,
3: droomduiven.
2: Ja, je denkt dat dat vogels zijn, maar als je er naartoe kijkt, dat zijn geen vogels. Hè. Als je er goed op let, die ogen die knipperen, toch?
3: Ja. Ze knipogen aan.
2: Ja, nee, niet knipogen, ze knipperen. Je weet al. Net zoals zeg maar het rode. Ja, precies, jij snapt hem. Het rode lampje van die ogen, dat knippert de hele tijd.
1: Dus, zoals een irritante bordje bij de Albert Heijn als het schap leeg is.
2: Precies, ja. Het gaat mij niet om een muziek, het gaat me om een message. En dat is dat vogels nep zijn.
1: Ja. Dat is goed om te weten met alle vogelsteetjes die we hier om ons heen hebben.
3: Ja, dat is handig. Mm-hmm. Ik zag al eentje knipperen net namens een hele tent. Maar,
2: ik ben ook anti-Jera, maar goed, we spelen er wel.
1: Dus, nou, jij zegt. Foei.
3: Je moet nog een weekend, hè? Hey, jullie, in principe staan jullie pas voor zaterdag. Dus jullie kunnen nog gecanceld worden.
2: Nee, maar dat is oké. Okay. Weet je, als grote vogel ons wilt cancelen, dan is dat oké.
3: Okay. Oh, dat is ook zo.
1: Maar we gaan jullie heel erg bedanken. Het is super tof dat jullie bij ons zijn langsgekomen. En hopelijk gaan we jullie ooit een keertje bij ons ook in de studio gewoon uitnodigen. Dat lijkt me super vet, super gezellig.
2: Ja, nodig ons uit en wij spelen. Dat is helemaal goed, toch jongens?
3: Dan gaan we dat regelen.
5: We doen het niet gratis. We moeten ook goed doen.
1: Daar hebben we het later nog wel over. Maar wij gaan heel gewoon luisteren naar Whispers met Close Your Eyes. Hier is
2: goed.
4: Dankjewel.

0: Distortion.
1: Ja, dat was Whispers met Close Your Eyes. Lekkere band die ook dit weekend hier staat. En ik had me heel goed voor kunnen
2: vandaag
1: bereiden.
2: Vandaag staan ze.
1: Vandaag staan ze. Dan heb ik ze wel voor me. Ja, klopt inderdaad. Om 5 uur op de Buzzard.
2: Ja, echt een hele vette band. Als je live kan zien. Nou ja, je hebt het al. Hopelijk heb je het live gezien. Laat ik het zo zeggen. Dat is misschien het beste om dat
1: ja,
2: te zeggen.
1: Precies. En een band die ja, toch eigenlijk een soort van hoeksteen is geworden volgens mij van Jera. Hebben we hier nu ook aan tafel zitten. Vorig jaar heb je ze ons ook gehoord hierin. Het zijn de heren van Sing Along Riot.
2: Welkom terug, heren.
1: Welkom
2: super
1: terug.
2: Leuk dat jullie
3: dankjewel,
2: er zijn.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: En zo te zien zijn jullie vanuit Centerparks vandaag hier naartoe gekomen.
3: Nou, één van ons wel, ja.
1: Ik zie een heel mooi bandje, inderdaad.
2: En hoe is het met jullie?
4: Het gaat lekker.
2: Oh, ja?
4: Dus kijken er erg enorm naar uit om vandaag weer op Jera te staan. Wat je al zegt, vast nummer voor ons. Dus het is wel weer een kerst op de taart dit jaar.
2: Ja, maar echt super vet. En trouwens, nu je zegt kerst, of kerst op de taart. Mijn telefoon corrigeert Jera altijd naar kerst.
1: Dat is logica, dat is kerst on air.
2: Ja, precies. Kerst op de taart on air.
1: Kan ook hartstikke leuk zijn. Hey, maar jullie doen volgens mij niet maar één showtje, toch?
5: Nee, zeker. We staan vandaag en morgen staan we hier. Dus we mogen twee shows spelen.
1: Lekker. En ja, waar precies?
6: Vandaag in de Notion Temple en morgen bij de Silent Disco. Dat wordt een interessante.
1: Dat nice. Wordt ook een
6: hele. Dus als het niet aanstaat, kun je gewoon omschakelen naar wat anders.
2: Ja. Lekker allemaal luisteren. Hoe laat staan jullie er?
6: Vanavond om 9:00, morgenavond om 9:45.
2: Oh, maar dan hebben wij gewoon de mogelijkheid om gewoon familie te komen kijken.
6: Nou, en een liedje mee te zingen.
5: Dat moet ik zeggen. Die hele
2: ja. Ik had vorig jaar beloofd dat ik een nummer zou instuderen. Ik ben alleen vergeten welke.
5: Ah, maar je kent er wel een, dus kies er gewoon
2: ja,
5: even.
2: Ja, maar dan wordt het dezelfde als 2 jaar terug.
5: Prima.
1: Volgens mij heb ik geroepen dat ik Bouncing Souls ging doen.
2: Nou, dan ga jij eerst Bouncing Souls, dan kom ik daar in de NoFX doen.
1: Sorry.
5: Helemaal prima. Goed idee, goed idee.
1: Is bij de Turbo Temple, is daar ook de Nozem inbegrepen als je gaat zingen?
3: Ik denk het niet, maar
1: dan kom
3: als je
1: ik
3: heel
1: niet.
3: Lief kijkt naar het barpersoneel, ja. dat er wat te regelen
6: valt vast wel wat te regelen.
1: En over lief kijkt naar barpersoneel, luisteraars, wij krijgen gewoon een hartstikke lekkere koude watertje van het personeel hier. Wat fijn.
3: Ja, er wordt goed voor jullie gezorgd, zie ik al.
2: Ja,
1: ja
2: dat
1: zeker.
2: Zeker.
1: Dus dat is heerlijk. En voor jullie trouwens ook een beetje, want als jullie twee avonden hier moeten staan, dan mag er wel een wat koud water tegenover staan.
3: Ja, er wordt goed voor ons gezorgd, altijd al. We hadden het er net over, we waren net aan het tellen hoeveelste keer dit is. En vandaag is de 12e keer dat wij Jera mogen spelen. Dus,
2: jullie zijn gewoon vast onderdeel. Jullie horen er gewoon bij.
6: We horen bij het meubilair.
2: Ja. Ja, lekker.
3: Het is ook niet zozeer de vraag van, hey, kunnen jullie spelen, maar meer van,
1: hoe laat?
3: Welke dag komen jullie spelen? Zo is het geworden.
2: Hey, we gaan zo meteen verder met jullie kletsen. Maar ik heb ook een nummer erin gezet die ik hopelijk vanavond bij jullie mag komen zingen.
1: Oeh.
2: Die ken ik tenminste uit mijn hoofd.
1: Raining Blood Slayer.
2: Nee. Hier is in ieder geval NoFX met Linoleum. Ook een beetje vanwege NoFX die er ook staat.

0: Distortion.
1: Ja, dat was NoFX met Linoleum. Zometeen heb ik daarover een vraag aan de heren. Maar eerst, Jelle, je hebt een
2: ja, fun fact hiervoor. Daar hebben we geen jingletje voor of iets dergelijks. Maar ja, we nemen normaal op in Studio Jottem in Wormerveer. En naast de studio's een beetje zit de Forbo en die maakt Linoleum.
1: Dus dan weten jullie dat ook, lieve luisteraars. Hey, maar dit is waarschijnlijk... Linoleum is een van de nummers die waarschijnlijk het vaakst wordt aangevraagd. Maar jullie hebben volgens mij een staartje met wat fijne feitjes over welk nummers het vaakst worden aangevraagd.
3: Dat klopt. Ja, we hebben sinds 2023, dus het lijstje niet helemaal compleet bijgehaald, wat onze meest aangevraagde nummers zijn. En in Linoleum staat op nummer 3.
1: Oh, dat valt me nog mee.
3: Zeker, zeker. Ja, het verbaast ons ook. De nummer 1. Nummer 2 is Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ik denk dat we die nog wel verwacht hebben, want die wordt vaak aangevraagd.
4: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Maar de nummer 1, wat ons allemaal verbaasde met 12 keer, is Avril Lavigne met Skaterboy.
1: Oh, die is ook wel leuk. Er staat trouwens No Doubt Just a Girl er ook tussen.
3: Ja.
4: Ergens onderaan wel, hoor.
2: Oh, maar dat is wel leuk om zo'n staartje te hebben, denk ik.
3: Het maakt het repeteren ook een stuk eenvoudiger.
2: Snap ik, want hoeveel nummers hebben jullie zo algemeen erin zitten?
4: We hebben nu 103 nummers op de setlist.
1: Zo, dat is flink.
2: Nou, noem ze maar op.
4: Zijn er wel wat. Ja. Noem ze maar op, ja.
1: We hebben nog een minuut 40, dus als het kan.
2: Ja, zijn er ook nummers waar jullie altijd op hopen dat die aangevraagd worden? Omdat ze gewoon heel fijn zijn om te spelen.
4: Zeker, ja.
2: Vertel.
4: Die ik heel erg leuk vind is Good Riddance. Dat vind ik heel fijn.
2: Van Green Day, neem ik aan.
4: Nee,
2: niet de band.
4: Nee, de band. Sorry.
2: Ah, oké, zo, ja.
4: Ja, Dry Season, ja. Sorry. Moet ik er even bij zeggen natuurlijk. maar ja, die wordt helaas weinig aangevraagd. Vind ik wel jammer. Het is gewoon lekker om te spelen.
1: Ja, en dan zet volgend jaar gewoon een banner van... Ja, als je een van deze nummers speelt, dan zijn jullie onze helden. Ja,
2: wil je een drankje? Vraag een van deze nummers
4: aan. Wie weet. Of misschien vanavond wel op dat
2: soort horen. Of in de Nosem shotjes.
4: Oh, dat is een goed idee.
2: Ja, daarom. Maar hebben de andere heren ook nog favorietjes?
4: Ik vind, we spelen hem ook bijna altijd. Wake the Dead van Comeback Kid. Dat is steeds heel erg lekker.
2: Die is ook lekker om mee te blaren, natuurlijk. Ja. Ja, zeker.
5: Ja, mijn favoriet moet toch wel May 16 van Black Wagon zijn.
4: Plus 1.
1: Lijkt ook lekker. Ja,
2: snap ik ook wel.
3: Als afsluiting zou zeggen de Dwarves met I Will Deny.
2: Ben je ook lekker snel doorheen. En dat is met dit weer wel weer fijn.
3: Ja, die ramt wel lekker weg.
2: Ja, nee, dat geloof ik graag inderdaad.
1: Hey, we hebben nog een klein half minuutje en dan moeten we helaas alweer... Want we moeten van jullie wel eens afscheid nemen. Want de volgende staat al achter jullie klaar om ook zo meteen aan te schrijven. Ze loopt net weg. Maar echt, heren, onwijs bedankt. En we kijken er heel erg naar uit om jullie gewoon dit weekend weer lekker hier te zien. En dus we komen sowieso eventjes langs.
3: Dankjewel.
1: En leuk. Tot volgend jaar?
3: Zeker.
5: En laat maar weten hoe laat je komt dan voor Linoleum.
1: Ik ga mijn best doen. Ik kom vanavond of morgen langs. Ik beloof het.
5: Oké, staat genoteerd.
1: Nice. Hier is in ieder geval Decapitated met Just a Cigarette.

0: Kink.
1: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: Allianz Direct. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Ja, je hoort ons nog steeds live vanaf Jera on Air. En dat was Quicksand met... Oh, dan moet ik even gaan spieken.
2: Get to it was het.
1: Get to it, ik wist het wel. Zijn weer terug, Quicksand. En ze staan hier ook op Jera.
2: Ook van op de donderdag?
1: Ja, vanavond om 6 uur. Dus ga daarna gewoon een happy eten. Niet daarvoor, dat is veel te warm.
2: Ja, alleen als ze dit luisteren, zijn ze waarschijnlijk al
1: geweest.
2: Oh
1: ja, dat is ook wel weer zo. Sorry. Het is warm. Het is warm.
2: Hey, maar als we op een festival zitten, er gebeurt altijd van alles en nog wat.
1: Zeker
2: en zo
1: wel.
2: Ook vandaag. Want onze gast die eigenlijk nu hier zou zitten, die zit nog ergens in de hitte in de auto. Dus dat
1: lekker.
2: Gaat het niet worden.
1: Maar we hebben wel gewoon meteen...
2: Echt een hele vette band waar ik heel blij mee ben. Die toevallig op het terrein liep toen ik er overheen aan het struinen was.
1: Heel toevallig.
2: Sir, welkom terug bij ons in de uitzending.
3: Hallo.
1: Hallo.
2: Hoe is het met jullie?
3: Warm.
4: Hey. Dat werd wel goed hoor.
1: Vinkje, streepje, dingetje. Ja.
4: Oh. Nou, het valt nog mee, lekker windje. Dus,
1: sorry.
4: Ja, dat had erger gekund.
1: Ja, hey. Nee, heel fijn dat jullie even aan konden schuiven. Want jullie wilden net al even van mij Dead Wish nog kijken?
4: Ja, we wilden Dying Wish kijken. Maar
3: Boundaries hadden we gekeken, ja.
4: We hebben even twee nice. Nummers gekeken. En toen dachten we van, nou, het is te warm.
1: Ja. Ja, hoe erg is het in de tenten op dit moment?
4: Nou, ze hebben die ventilatoren ingezet, dus het is wel lekker. Maar als er heel veel mensen staan, dan merk je wel dat de temperatuur flink omhoog gaat. Dus dan,
2: Maar er was net mensen ook iets meer afstand van elkaar nu, of is het nog steeds lekker dicht
3: plak
2: op elkaar?
3: Pit. Ja, dicht op elkaar. Maar er was net een Wall of Death bij Boundaries en toen opende de pit en toen kreeg je heel lekker die fans zo in je gezicht. Dus ja. Dat was wel fijn.
4: Lekker fris wind.
3: Dus heel veel pits willen we zien en dan wordt het lekker cool.
2: Heel veel, Wall of Death.
3: Ja, precies. Ja.
4: Of gaan roeien, want dan ga je zitten en dan kan die ventilatie...
3: Oh, ja, ja.
1: Maar weet je hoe warm die grond is, joh?
4: Ja, dat is niet mijn probleem. Zij moeten gaan roeien.
1: Andere mensen moeten roeien.
4: Precies, ja.
2: Hey, en jullie staan helaas niet zelf te spelen dit weekend. Dat zou wel super vet geweest zijn.
4: Zeker.
2: Maar wat is er afgelopen tijd bij jullie gebeurd? Want we hebben natuurlijk al even een paar maandjes geen contact gehad. Maar...
4: Ja, okay. Ja, we hebben een nieuwe EP gedropt in april.
2: Zo vet is die geworden.
4: Zero Sum, dankjewel. Dus we zijn vooral shows aan het spelen daaromheen. En we zijn een paar keer naar Duitsland geweest. En we hebben binnenkort ook nog heel veel shows staan daarvoor. Dus ja, bijvoorbeeld volgende week al in Woerden. Op 4 juli staan we al.
2: Nice.
4: In,
1: De K88 of zo?
4: Ja, Bredius Brutality. Met heel veel leuke andere bands.
1: Ah,
4: en
1: nice.
4: We hebben ook nog 1 augustus op mijn verjaardag in de Nijverheid Beware of Banshees.
2: Tof.
4: Dus kom even mijn verjaardag vieren alsjeblieft.
1: Feestje.
4: En 28 augustus in Eindhoven Hit the City, dus we zijn
1: zo,
4: lekker bezig.
1: Zo, allemaal eventjes uit je korte mouw.
4: Het zit allemaal hier in je grote hoofd.
1: Nice, dat is hartstikke goed om te horen. Ja, vorige keer dat ik jullie gezien heb, waren jullie ook al invaller en nu ook alweer. Dat was in Alkmaar
4: Herrie.
1: Ja, Heelvaartse Herrie.
4: Ja, lekker last minute.
1: Dat was ook wel een mooi feestje.
4: Ja, zeker. Ja.
1: Iets minder warm dan nu.
2: Ja. Maar je kan geen betere invaller hebben dan jullie.
4: Ah, dankjewel.
1: Ze zijn altijd beschikbaar, zo zie je maar weer.
2: Ja, nou gelukkig wel, voor ons in ieder geval. Ja. En ja, hopelijk volgend jaar zijn jullie gewoon lekker overal mainstage. Dat zou nog beter zijn.
4: Wow, ja hoor.
1: Lekker zelf spelen.
4: Kleine stage is ook prima hoor. Hier aan luisteren.
2: Gewoon een special stage voor surf, de surf stage.
4: De surf stage, kan je lekker crowdsurfen.
1: Ja, gaan we doen inderdaad. Ja, en de gast die we eigenlijk hier zouden hebben, dat was Eelco. En ja, daar moeten we ook even een liedje van draaien. Eelco, als je dit... nee, hoor je niet, want dan ben je hier al.
2: Dit is in ieder geval I Don't Fucking Care, de extended live and pure version.
1: Oeh, spannend.

0: Distortion.
1: Ja, en Ilko, hopelijk ben je niet weggesmolten. En als je dit terugluistert, in ieder geval vanavond staat Ilko in met... Zo, daar ben ik
2: eventjes kwijt. Ja, bij breakdown.nl staat hij in de Silent Disco. Ook een soort van half live verslag van de hoogtepunten. Doel van de wedstrijd tussen Nederland en...
3: Tunesië.
2: Hoor,
3: als het doorgaat. Als het door.
1: Zou dat niet doorgaan?
3: Je zit ook met de warmte, blijkbaar.
1: Ja.
2: Oh, godsamme. Nou, dan
1: als wij het kunnen zij het ook.
3: De hele wereld is heet.
1: Wij zijn heet met z'n allen.
2: Ja, hey. Luister, wat nog wel eventjes handig is om te benoemen. Je hoort waarschijnlijk heel veel geluid op de achtergrond. Maar je zit hier midden op het festivalterrein. Dus her en der vanuit de verschillende tenten hoor je gewoon ook muziek komen. Is niet de muziek die wij... Zo, hallo. Of iemand heeft wat verkeerd gegeten.
1: Ja, en misschien leuk om te benoemen voor de luisteraars die het niet weten waar we zitten, hoe het terrein eruit ziet. We zitten letterlijk tussen 1, 2, 3, 4, 5, 6 stages die om ons omringen. Gewoon letterlijk. Ja, en de laatste stage is nog iets verder.
2: Ja, nee, dat heerlijk.
1: Hey, en als jullie, Surf, op een van de stages zouden mogen spelen, welke stage willen jullie dan claimen?
3: Oh. Die ene zonder barrier.
4: Ja.
1: Maar dan twee zonder barriers.
3: Ja, volgens mij de Buzzard en de...
1: Sparrow.
3: Sparrow inderdaad. Ja, die zijn ongeveer vergelijkbaar, toch? Dus één van die twee.
4: Ja.
3: Want ik wil gewoon chaos zien.
1: Ja, dat snap ik. Maar dat hoort ook wel een beetje bij jullie, chaos. Want voor de luisteraars thuis, we gaan binnenkort, ik denk volgende week of de week erop, zetten we de server even in de uitzending. Omdat ze gewoon echt met recht gewoon gedraaid moeten worden. Maar wat jullie neerzetten, het is gewoon zo vet. Er zit zoveel energie in. Ja, ik vind het gewoon super tof. En ik ben zo blij dat jullie dan vandaag ook nog even langskomen.
3: Ja, dankjewel. Natuurlijk. Ja.
1: Hey, en jullie hebben net een nieuwe EP uitgebracht. Staat er alweer iets nieuws op de planning? Of gaan jullie eerst even lekker hiervan genieten dat die er is?
3: Voordat die EP uitkwam, waren we al bezig met nieuwe muziek. Dus als je een van de shows langskomt die ik net allemaal heb opgerateld, dan kan je misschien wel iets nieuws verwachten.
4: Een kleine sneak preview.
3: Ja, een beetje sneak preview.
1: Oh, dan is het helemaal jammer dat jullie nu gewoon vandaag niet spelen.
2: Dus zal ik of Air maar eventjes gaan fluisteren? Wat er dan,
3: ja, zal ik doen.
1: Gewoon even airgitaar hier.
2: Ja, gewoon het riffje eventjes.
3: Zo, voor die microfoon. Ja.
2: Gaan jullie dat doen? Jazz?
3: Ja.
4: Ja, vet toch?
1: En wat gaan jullie absoluut kijken dit weekend?
3: Alexis on Fire.
4: 100%.
3: 100%. En Basement. Vanavond.
1: Tot tafels laat dus.
3: Ja, zeker.
4: Toevallig zondag mee gespeeld met het Basement.
3: Ja, wij hebben zondag in Duitsland een show met Basement gespeeld.
1: Dus, wat was dat?
3: Ja, het was echt geweldig. Het was prachtig weer. Iets minder warm.
4: Ja.
3: En het was gewoon heel vet.
4: Fiddlehead speelde ook. Dus die spelen vandaag ook?
3: Ja, Fiddlehead speelt vandaag ook. Dus die, en daar speelden we ook mee. Dus we hebben al een beetje... Nou, Joris zei het al.
4: Een beetje preview gehad inderdaad.
3: Ja.
2: Jera Light.
3: Dus hopelijk vanavond met iets minder dan 30 graden dan Basement.
1: Het gaat niet veel minder worden. Het wordt alleen maar erg. We blijven geloof ik rond 34 graden tot een uurtje of 11 vanavond.
2: Normaal heerlijk, in de kelder is het altijd wel wat cooler. Ja, maar precies. Ik denk vandaag gewoon niet.
3: In de Basement.
2: Tijd voor nog meer muziek. Want dan kunnen wij weer eventjes de koptelefoons afdoen. Want ik zweet daaronder, dat wil je niet weten.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen. Maar lieve luisteraars, blijf vooral luisteren. We zijn zo meteen met nog een volledig uur nog bij jullie hier. Met nog veel meer muziek, nog meer mijn gasten. Lieve mensen van Surf, onwijs bedankt dat jullie er weer bij waren.
3: Graag gedaan. Tot volgend jaar.
2: Tot morgen.
1: Eerst Boundaries met Easily Erased.

0: Kink. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Everything loud.
15: No alternative.

0: King Distortion.
1: Ja, en dat was Speedway met, Speedway met Permission to Dream. En dat was een van de mensen die ik heel erg graag wilde zien. Maar dat ging niet helemaal omdat we met de uitzending ook in de clinch kwamen. Oh. Maar ik heb wel de soundtrack.
2: Het is warm,
1: lieve mensen. Ik heb wel de soundtrack kunnen zien, daar ben ik heel erg blij mee. Ah. En we hebben een band in de uitzending die niet zelf op Year on Air speelt. Maar wel aanwezig staan het hele weekend te genieten en weg te smelten op de camping. En op 19 november staan ze bij ons in de uitzending. Wat ik wel echt heel
2: erg leuk vind. Weggesmolten zijn, hè?
1: Ja, oké. Okay,
2: die optie is er nog. Maar over welke band hebben we het?
1: We hebben het over Nothing Ends Quietly. Welkom, heren.
3: Dankjewel, oh, dankjewel.
4: Hoi.
1: Jullie zijn echt ontzettend lekker bezig met hele vette tracks die hier allemaal langskomen. En we hebben het al bij ons in uitzending gedraaid. Mm-hmm. Dus ja, echt super vet. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
3: Nou, eigenlijk het ding is dat... Wat ik had, is dat ik in mijn eentje bezig was met muziek maken. En dat ik uiteindelijk gewoon een beetje door het proces van rouw doorheen te komen nummers ging maken. En ik dacht van, hé, dit is best vet. Dus ik ging gewoon de mensen om mij heen die ik mocht en tof vond, ging gewoon bij elkaar rapen. En dat is bijvoorbeeld Gijs die hier naast mij zit, die is daar ook uitgekomen. En alle andere leden die er nu niet bij zijn. Maar we gingen gewoon andere nummers ook maken. Aan de nummers die ik al had zitten, ging gewoon werken. En toen kwam uiteindelijk dit product eruit dat we nu uit hebben gebracht. Waar we allemaal heel erg trots op zijn. Dus eigenlijk gewoon heel gemakkelijk, gewoon vrienden bij elkaar, iemand heeft een idee en gewoon gaan.
2: Lekker. En hoe zouden jullie stijl een beetje omschrijven voor de luisteraars?
3: Het is een beetje rauwe, emotionele post-hardcore. We proberen vooral in te gaan op het gewoon zo eerlijk mogelijk en zo rauw mogelijk zijn van onze sound. Mm-hmm. We moeten natuurlijk wel mee met het tollijsten van tegenwoordig, want heel veel metal mensen zijn natuurlijk tollijst. We proberen ons een beetje een soort mix tussen rauw en modern te houden.
1: Ja, en dat doen jullie echt ontzettend goed. En er zit een gigantische bak aan emotie achter. En dat vind ik wel iets wat steeds meer gelukkig ook in muziek naar voren komt. En jullie weten dat perfect te vertalen naar jullie muziek. Dus ja, wat is dat voor jullie zo... Nou, makkelijk wil ik niet zeggen, want makkelijk is dit nooit.
2: Doordacht.
1: Maar dat het zo doordacht inderdaad erbij kan komen.
3: Ja, het ding is wat ik had, is dat ik sowieso al heel veel schreef over mijn emoties. En alle nummers die gemaakt zijn gaan lyricaal gezien over gewoon of rouw of echt hele donkere gedachtes die ik in mezelf had. Het is gewoon een heel gemakkelijk iets om naartoe te gaan, mm-hmm. over het algemeen. Gewoon, het klinkt heel stom, maar het is gewoon heel makkelijk om te schrijven over iets heel duisters en heel donkers en iets oprechts. Dus wat ik voor mezelf sowieso had met het maken van muziek, is dat ik gewoon alleen maar dingen wilde maken die echt volledig eerlijk waren en volledig rauw waren en gewoon puur aansluitend op emotie en hopelijk iets waar andere mensen aan kunnen relateren.
1: Dat denk ik wel, dat zit zeker goed.
2: Volgens mij is dat aardig gelukt inderdaad. En we hadden volgens mij geen van hun in de lijst staan nu, hè?
1: Nee, ik had wel uitgelegd dat wij alleen maar bands spelen die op Jera staan. Dus ik speel sowieso binnenkort weer wat in de lijst. Ik denk dat ze dat sowieso...
2: Dat doen we met regelmaat inderdaad. Want sowieso nieuwe tracks zijn altijd lekker om te draaien. Ja. Daarover denk ik zo direct nog even meer. Maar we gaan eerst luisteren naar...
1: Basement met Aquasan.
2: Oh, gezellig.
1: Ja, dacht ik ook.
3: Vet. Ja, zeker.

0: King. Distortion.
1: Ja, dat was Basement. Dat was Basement met Aqua Sun. De afsluiting van de hak vanavond om 12 uur tot 1 uur. Dus ik mag hopen voor ze dat het dan een beetje afgekoeld is.
2: Ik denk dat het dan wel iets beter te doen is dan een brandende zon te staan.
1: Dat denk ik ook wel inderdaad.
2: We hebben hier een privé-showtje. Roel die staat eventjes zijn heupjes los te gooien.
1: Oeh, dat kan niet, dat kan niet. Jammer dat ik geen dollarbills bij me heb. Maar goed, we zitten hier ook nog steeds met de heren van Nothing Ends Quietly. Jullie hebben net de eerste drie singles uit. Zijn er ook alweer plannen voor andere releases, opvolgingen?
3: We zijn bezig met een aantal dingetjes. Ik kan nog niet te veel weggeven. Maar er komt veel meer aan in de nabije toekomst. We hebben natuurlijk een EP van 3 nummers. Is niet heel erg veel. Dus er komt zeker nog meer aan waar we achter de schermen aan het werken zijn.
2: Tipje
1: van de sluier?
3: Hoeveel?
1: Tipje van de sluier?
3: Een nummer of 8 hebben we al klaar.
1: Oh, zullen we ongeveer zo'n beetje wat tegenwoordig een full lengthje is?
3: Ja, het EP full length daartussenin.
1: Lekker. En ja, eerst nog eventjes een berg gaan spelen, denk ik dan. Want
3: zeker.
1: Jullie hebben vandaag volgens mij een nieuwe show aangekondigd, toch?
3: Ja, we spelen op 17 juli in de Lil Devil in Tilburg met... Welke band spelen we ook weer? A Part of the Problem en Obscure Reality.
4: Oeh.
3: Ja, het was even pijnlijk hoor.
4: Ja. Ja, het is toch nieuwe informatie.
3: Ik weet het allemaal niet meer.
1: Ja, leuk. En staat er ook al wat meer dingetjes in de planning? Of mag daar ook nog niks over gezegd worden?
3: Ja, er staat dan één show die al een tijdje aangekondigd is met Changing Tides en Torn for Oblivion in Dynamo. En verder hebben we nog dingetjes achter de schermen waar ik nog niks over mag zeggen ook. Maar er zijn dingen die waar we aan het werken zijn. En we komen binnenkort naar verschillende plekken in Nederland toe.
2: Nice. Oeh, en sowieso wat we al zeiden, 19 november zijn jullie bij ons in de uitzending te horen.
3: Ook dat
2: dus
3: zeker.
2: Hey, en jullie zijn van alles nog wat aan het doen. En dit weekend staan jullie helaas niet onstage. Maar wat gaan jullie zelf allemaal nog checken dit weekend?
4: Ja, ik ga zelf zeker naar Basement vanavond. Dat is echt wel een van mijn hoofdpunten van het weekend.
2: Dat zegt elke band die hier zit.
4: Ja, het is ook gewoon de vetste band die hier is. Hoor.
3: Basement is zo super vet. En we hebben net Boundaries gezien. Grote fan daarvan. We gaan nog Lade Spuurt later
4: Spuurt sowieso. Grote invloed voor ons. Zelf ben ik ook wel fan van de Menzingers altijd.
3: Menzingers is vet. Fiddlehead.
4: Kijk heel erg naar uit.
2: Trouwens, als jullie Menzingers hebben gezien, kom daarna van Roel en Jelle. Die staan als oude man de DJ-team. En vertel Jelle vooral even hoe het was en laat filmpjes zien.
3: Oh, sowieso.
1: We staan er te draaien, dus precies tijdens Menzingers. En Menzingers is een van de dingen waar ik heel erg naar uitkeek. Maar goed, zelf draaien.
4: Begrijpelijk.
3: En ook Free Throw.
4: Zeker.
2: Nice. Lekker emo.
4: Zeker, ja.
3: Have Mercy
4: wordt ook heel gaaf.
1: Staat genoeg in de planning, dus in ieder geval. Jullie gaan je niet vervelen.
3: Nee, klopt.
1: Nee, lekker. Top, ik kijk er nog heel erg naar uit om jullie bij ons in de studio te gaan hebben, inderdaad. Het duurt nog wel eventjes, maar voor je het weet is het zover.
2: Ja, en is het sowieso iets minder warm?
1: Ik mag het godverdomme hopen.
4: in november, ja.
1: Als het in november dit is, dan moeten we toch echt een keertje gaan praten in Den Haag.
4: Ja,
1: dan is het toch wel echt iets met het klimaat.
2: Ja, of wij moeten de verwarming of iets lager zetten in de studio.
3: Sowieso wel veel met het klimaat, denk ik al aan de hand.
1: Dat, zeer zeker. Dus mensen, blijf hydrateren in ieder geval.
2: En heren, onwijs bedankt dat jullie er waren. We gaan heel goed door naar een nummer speciaal voor Roel. This orgasm, but do it so good.
1: Nou, nu niet hoor.

0: Distortion.
1: Ja, dat was Wargasm, die we toen straks ook al volgens mij een beetje op de achtergrond hebben gehoord. Maar dit was Do It So Good. Iets beter beluisterbaar nu dan een vage bass drop die we door de tent heen horen.
2: Ja, precies.
1: Op dit moment.
2: En speciaal voor Roel, want dat was één zijn top 5's.
1: Roel, alsjeblieft.
2: Hey, en we hebben een beetje een mengelmoes aan gasten. De ene die op Jera staat, de andere die niet op Jera staat. En we hebben nu gasten in de uitzending van een festival waar we ook met heel veel plezier en liefde naar uitkijken.
1: Klein maandje nog.
2: Ja, en een band waar we ook heel erg naar uitkijken. Zeker. Om daar te gaan zien. Welkom, Right. Super vet dat jullie hier zijn vandaag.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: En ook in volle bezetting zo'n beetje. Dat, goed bezig.
3: Alleen.
1: Bijna.
2: We missen net iedere keer de microfoon, is net te laat.
5: Het is vrij warm, we zijn een beetje langzamer dan altijd.
1: Oh nee, tof. En voor de luisteraars die jullie nog steeds niet kennen, wat ik niet kan voorstellen, want ze rijden jullie met regelmaat. Hoe zouden jullie jezelf omschrijven als band?
4: Ja, wat zeggen wij altijd, Rick? Als wij met hardcore bands spelen, zijn we met de punk. Als we met punk bands spelen, zijn we met de hardcore.
1: Punk hardcore.
4: Ja, dat.
2: En jullie gaan gelukkig al wat jaartjes mee. En jullie hebben ook, wat dat betreft zou ik zeggen, echt een aandeel in de scene. En ook een heel erg herkenbaar geluid. Want wat heeft jullie er toen besluiten om op deze manier jullie muziek te spelen? Want je zei net al, het is net zacht, net te hard voor waar je er maar bent. Maar waarom de keuze om het op deze manier te doen?
4: Goeie vraag.
5: Ja, ik denk dat wij gewoon allemaal een beetje van dezelfde muziek houden. Maar ook heel erg van totaal verschillende dingen.
4: Ja.
5: En als je dat bij elkaar gooit, dan krijg je ons.
4: Dan krijg je Rights. Ja, en een band beginnen in Zeeland, een hardcore band of een stevige genre band, is sowieso wel een uitdaging. Dus ik ben heel erg blij dat we elkaar destijds gevonden hebben. En dat we elkaar ook lekker kunnen uitdagen op die manier.
1: En waar hebben jullie elkaar een beetje gevonden? Gewoon bij shows die in Zeeland waren? Of,
4: In de oefenruimte van Boer Vos.
2: Oh.
1: Oké, dit klinkt heel interessant.
3: Ja, er was een moment dat drie leden van ons, Chris, Noes en Ronald, samen in een band zaten. Die band hield op met bestaan.
1: Ja.
3: Maar ze bleven wel een beetje aanrommelen in de oefenruimte. En dan kreeg ik te horen van, hey, we doen nog steeds wat. Ik zei, nou, als een van jullie dan zegt van, joh, ik ga weer gitaar spelen, dan ga ik wel drummen.
1: Mm-hmm.
3: En toen was een beetje dat idee ontstaan. En toen was wel van, oké, maar ja, wie gaat er dan zingen? Nou, wie van ons kan dat? En toen had Noes het idee van, joh, ik ken nog wel iemand uit de buurt die wel eens vaak bij showtjes is. Die ook wel eens backing vocals doet bij andere bands. Zullen we haar vragen? En dat was Louisa. En dat was eigenlijk de start. En dat is nu, dik 13 jaar geleden zo begonnen.
1: 13 jaar geleden alweer. Godsamme. Maar eventjes voor mijn beeldvorming. Is dat dan de Noes, de concertfotograaf Noes?
5: Dat is die. Maar die ligt stiekem eigenlijk wel een aantal jaartjes wat stiller.
1: Ah, jammer.
4: Hij is wel weer tot leven gekomen, toch?
5: Een beetje.
4: The living legend.
5: Ik ga hier echt ook zulke grote schoenen naar huis lopen op deze manier.
1: Lekker toch? Een beetje ruimte, kan de airflow erheen en alles.
5: Oh.
2: En we zeiden net al dat we vandaag helaas niks in de lijst hebben staan van jullie. Omdat jullie helaas niet op Jera spelen. Maar binnenkort zetten jullie nog genoeg in de lijst.
1: De afgelopen uitzending, dus zeg maar die je hiervoor hebt gehoord. Die hebben we ze gedraaid. Maar we gaan nu draaien.
2: Feels Like Heaven, een Volvo on the road.
1: Oh, gezellig. Airco aan.

0: Distortion.
1: Ja, dat was Volvo on the Road. Ik hoop niet met dit weer, maar in ieder geval de band Feels Like Heaven. Die later vandaag... Nee, trouwens, die is, als jullie dit horen, net geweest.
2: Sorry. Ja, wel een hele toffe band. Echt lekker catchy en dus
1: check vrolijk. Check hem alsnog inderdaad. En een hele lekkere catchy band hebben we nog steeds hier aan tafel zitten. Namelijk de dame en heren van Rides, die volledig vanuit Zeeland hier naar het warme IJsselstein toe zijn gecrossed. zijn er nog speciale bands die waar jullie heel erg naar uitkijken dit weekend? Ja. Oh, er wordt heel snel ineens. Oh. Luister, er ging heel snel ineens een hand naar de microfoon toe.
3: Ja, ik kijk heel erg uit naar Quicksand.
2: Oh, ah, ze zijn weer terug, hè? Gedraaid.
1: Ze zijn weer terug. Ja. Hè? Hoe vind je het nieuwe album?
3: Ik heb er twee nummers van gehoord. Mm-hmm. Echt te gek.
1: Nice.
3: Precies zoals ik graag gehoord.
1: Ja, nee, ook zo'n band die niet echt in een hokje te zetten is, voor mijn gevoel. En ja, hoe lang zijn ze nou weer stil geweest? Ik weet het niet eens. Heel lang.
4: Ik ben ook heel psyched voor Fiddlehead.
2: Oeh, ja, snap
5: basement.
2: Ik.
5: Basement.
1: Iedereen noemt Basement. Echt, dat is echt bizar. Iedereen noemt Basement. Dus vanavond wordt het volgens mij echt fucking druk als afsluiter in de hang.
2: Ik denk dat het hele terrein gewoon daar staat.
1: Ik denk het niet.
2: Oh, nee, jij niet natuurlijk.
1: Nee, ik lig van Pampus ergens, denk ik. Ik weet het niet, maar dat snap ik wel.
4: Stiekem speelt er ook vandaag een band. Maar ik weet niet of iemand van ons dat durft aan te gaan zien. Maar de Yetaris.
1: Die
2: gaan we zo draaien.
1: Dit is niet afgesproken, luister.
4: Een van onze allereerste sessies samen was van... Oké, laten we een paar covers instuderen. Daar was ook een cover van de Ataris bij, maar...
1: Een cover van een cover van de Ataris?
4: Nee, niet een cover van de cover.
1: Ik bij Diary dan?
4: Ja.
1: Ah, vet nummer.
2: Oh, dan had ik die erin moeten zetten.
4: Maar die heeft het nooit live gehaald bij ons.
5: Hij vroeg heel veel van mij, die cover. Ja. Zei ik, als we dit gaan doen, weet ik niet zeker.
1: Ik weet dat mensen die op Hoop gaan komen, die dat nummer sowieso vet gaan vinden. Dus het is 3 weken.
5: Zeg nooit, maar...
4: We hebben nog wat andere koffers in petto dan.
1: Oeh, kunnen we wat in gaan studeren?
5: Ja, kan altijd, maar dan moet je gewoon ons plaat luisteren.
1: scherm, heel scherm. Nee, top. Dat, we gaan het, ja, ik wil het ook wel even zien. Ik zit even te kijken wanneer is het daar is. Vind ik godes naam.
2: Ja, ik heb
1: het. Oh, wacht hier, om 8 uur.
2: Dus, maar dat kunnen wij nog net gaan kijken.
1: Ja, nee, luister, als je dit luistert, super tof. Want dat betekent dat je dus niet bij de Taris bent. maar nee, die kunnen wij wel eventjes gaan checken. Want, om 8 uur in de hok.
2: Ondertussen begint het eindelijk een beetje te waaien. Tenminste, hier ben we zitten op de perfecte plek onder een schermpje met een hele lekkere waaier ook voor ons.
1: Een huge metal fan.
2: En we gaan zo meteen ook heel gauw naar het nummer luisteren. Wat jij net, tenminste, ik kijk nu iemand aan. Ze is zo lekker op de radio om te zeggen en dan iemand te wijzen. Dat schiet niet op. Maar we gaan die Ataris draaien met So Long Astoria. En Rides, onwijs bedankt. We zien jullie op Halt Pop.
1: Zeker.
2: En geniet nog van de tijd hier op Jera.
3: Dankjewel. Hey, bedankt.
1: Oh,

0: Kink.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met Safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Dit is Kink Distortion.

0: King. Distortion.
1: Ja, dat was net. Pennywise met Fuck Authority staan vanavond om 9 uur in de Vulture. Dus als je er nog naartoe wil rennen, het kan nog. Je hebt nog eventjes een uurtje om er naartoe te kruipen misschien zelfs. En we hebben alweer de volgende gasten aan tafel zitten. En het gaat heel snel. Een kleine special mention. We hebben ook één van de heren van Spear aan tafel. Ze zijn vandaag lekker even op de achtergrond.
2: Is dat vreemd gaan nu?
1: Maar nog toffer om ook eventjes nu in de uitzending te hebben. Want ze waren nog nooit bij ons in de uitzending.
2: Nee.
1: Cold Grip, welkom. Super tof dat jullie hier zijn.
3: Hallo.
1: Hey, en jullie staan vandaag gewoon ook op Jera te spelen.
3: Ja, inderdaad. We staan op de Quill Stage vanavond om 9 uur. Dus mega vet.
1: Op kanaal 3. Dat is ook
2: kanaal
1: wel belangrijk.
2: Van de Silent,
3: op kanaal 3, ja.
2: Inderdaad.
3: Dat wordt nog wat.
2: Hebben jullie al gekeken bij de Quill?
3: Ja, ik ben net langs geweest.
2: En?
3: Ja, ik heb Guitar Hero gespeeld, dus
1: nice.
3: Ik heb al even een soundcheck gehad.
2: Is niet onbelangrijk natuurlijk. Dus dat zijn mooie dingetjes. Nee, heel tof. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat jullie daar kwamen te spelen? Zo, hallo.
1: Het is warm.
2: Sorry. Hoe is het zo gekomen dat jullie daar ineens terecht zijn gekomen?
3: Ja, dus Sad Songs Club komt uit Heerlen eigenlijk, de organisatie. En wij hebben goede banden met de scene uit Heerlen, dus ja, 1 en 1 is 2.
2: Dat is makkelijk gedaan dan inderdaad. Nee, super tof.
1: En sowieso echt heel vet dat jullie op Jera staan, want jullie zijn wel een van de bands die gewoon in Nederland gewoon niet meer weg te denken zijn, überhaupt uit de scene.
3: Oh,
1: en
3: dankjewel.
1: Jullie hebben wel een lekker herkenbaar geluid, dat ook gewoon echt, ja, ik vind het heel erg lekker. Soms een klein beetje smerig, maar zo onwijs
2: lekker.
1: Ik word er gewoon echt gelukkig van.
3: En, dankjewel.
1: Hebben jullie voor vanavond een nummer wat jullie gewoon, waar jullie echt heel erg naar uitkijken om te spelen? Natuurlijk, jullie set is gewoon om naar uit te kijken, maar is één nummer in het specifiek waar jullie echt naar uitkijken?
4: Ja, goede vraag.
3: Zeg het maar.
4: Bloodbound, denk ik.
3: Ja, Bloodbound, denk ik.
4: Ja.
1: Nice. Die heb ik helaas vandaag niet erin gezet. Misschien kan ik hem nog
2: dat
1: onmisselen.
2: Kan
1: hem wel.
2: Ik ga even kijken. Wij gaan praten. Nog jij hem ding. Waarom dat nummer?
4: Ja, dat is vaak de afsluiter. Ik denk wel een nummer wat ook wel wat speciale waarde voor ons heeft. Ja. Alex, aanvulling.
1: Ik ga mijn poging doen om het nog zo snel mogelijk in te krijgen.
2: Jij kan dit. Het nummer dan, hè?
3: Maar ik vind het ook altijd heerlijk om met Burning Pressure te starten.
2: Ah, die er net wel in stond.
3: Kijk.
1: Oh, die heb ik nog wel eens. Welke willen jullie erin hebben voor nu?
3: Volgens mij stond het
1: Het kan alle twee nu.
2: Noem er nog snel eentje op, dan gaat ze nog een andere zetten.
1: Oh, nee, ik kan hem niet downloaden.
3: Burning Pressure, dat is hem.
4: Burning Pressure. Knallen,
3: dat nummer kijken we allemaal het meeste uit om te spelen.
4: Ja. Ik neem mijn antwoord terug.
1: Hey, jullie zijn dus vandaag op Jera, maar hebben jullie de komende tijd nog andere dingen waar jullie te zien en te horen zijn?
3: Op het moment hebben we niet echt veel staan.
1: Oké, okay, nee, even rust.
3: Even hier aan.
2: Even rust.
3: Ja,
2: een rustpauzetje en dan nieuwe dingen schrijven.
3: Ja, na de zomer hebben we al een showtje of 2 staan. Maar op het moment is even rust in.
1: Heel goed, want jullie zijn volgens mij ook bijna allemaal ook nog met andere bands bezig, als ik het goed herinner. Dus jullie hebben het sowieso al heel erg druk.
3: Ja, ik ben dus sinds vorig jaar eigenlijk begonnen als als fulltime tourmanager, driver en merchandiser op tour. Dus het is ook heel lastig voor mij om in te plannen hoe ik shows kan inplannen. Want het is soms de vraag van ga je mee op een tour? En dat is dan ook gewoon het geld verdienen of 1 show spelen. Ja,
2: dus gewoon meer toeren met Cold Grip erbij.
3: Ja.
2: Lijkt me een hele goeie.
3: Ja.
2: Hey, is het gelukt, Hanne?
1: Nee, het is niet gelukt. We houden op Burning Pressure. Want die zeiden jullie dat jullie ook heel graag in de lijst wilden hebben. Hier zijn jullie in ieder geval Cold Grip, Burning Pressure.

0: Distortion. Ja, dat was net Cold Crib met Burning Pressure. En ze zit gezellig nog steeds bij ons aan tafel in de tappeswarme tent die we hier hebben.
1: En we worden bijna opgevroten door de zon. Dus we moeten zo direct nog stoppen, denk ik, met de show. Maar niet voordat we nog eventjes gesproken hebben met Cold Crib. Want het is al een tijdje geleden, volgens mij, dat jullie wat uit hebben gebracht. Staan er nieuwe dingen op de planning? Of mag daar nog niks over gezegd worden?
2: Op het moment hebben we nog niks in de planning staan.
1: Ah.
2: Helaas, ja. Dus, onze EP was vorig jaar mei uitgebracht.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En op het moment hebben we nog niks.
1: Okay. Wordt er al wel achter de schermen een beetje geschreven aan nieuw materiaal? Of ook dat nog niet?
3: Jawel.
0: Ja, gelukkig.
3: Stiekem.
1: Gewoon ja zeggen, dat is al.
0: En we kijken sowieso ook uit naar nieuwe muziek ook van jullie, want ja het is gewoon heel vet.
1: Ja, nee, daarom. Ik ga sowieso vanavond ook eventjes even checken natuurlijk. En ik heb vorig jaar de ervaring van Silent Disco en bands nog niet meegemaakt. Dus mijn verwachtingen zijn hoog, laat ik het zo zeggen.
2: Ik vind het ook een bijzonder concept, maar ja, we gaan het zien. Ik heb het ook nu niet meegemaakt.
4: Het lijkt me sowieso wel lachen om zo'n keer op een podium te staan. Dat is heel anders dan je normaal doet.
2: Ja,
4: dus,
2: 100%.
4: Ja. Ja, het is sowieso een leuke ervaring.
5: En wij zijn net zo benieuwd als jullie.
1: Ja, jullie moeten het waarmaken. Jullie moeten spelen. Wij hoeven gewoon ergens in een hoekje te staan in de schaduw met heel veel water en een koptelefoon op.
2: Het is ook de allereerste keer dat we met in-ear zullen spelen. En Ruben die valt dan in op de drums en die zal ook voor de eerste keer op een elektrisch drumstel spelen. Dus we gaan allemaal meemaken.
1: Ja. Alleen maar 808 sounds.
0: Ja.
2: Die hebben we mee.
1: Lekker, ik ben heel erg benieuwd in ieder geval. Maar alvast succes vanavond.
2: Dankjewel.
1: Dat sowieso. Zijn er nog dingen waar jullie verder naar uitkijken dit weekend? En dit zegt niet Basement, want dat zegt iedereen.
4: Ik denk met Fiddlehead, die wil ik echt heel graag zien. Ja, die zijn ook vlak voor ons. Volgens mij spelen die om 7. Maar dat vind ik zelf heel vet, dus daar heb ik er wel zin in.
2: Nice. Ja, ik kijk heel erg uit naar Skulltors vanavond.
6: Morgen.
2: Oh, is het morgen? Dat is de DJ-set vandaan.
1: Oh, wat ga je doen?
3: Ik ga dus ook op de Silent Disco morgen om 1 uur een dubstep-set draaien, een uurtje.
0: En welk kanaal?
3: Ja, weet ik even niet. Kanaal 2, 3,
1: even kijken. Welke naam?
3: Sculptor.
1: Sculptor, oh godsamme.
0: Ik heb hier Sculptor op kanaal nummer 3.
3: Ja,
0: kanaal. En dan in de Nightingale.
1: Ja, oh, wacht, daar inderdaad. Ik zit
2: kanaal nummer 3 is niet veilig voor ons.
0: Hé, hey, maar echt, heren en dames, ontzettend bedankt dat jullie even bij ons willen komen aanwaaien. En even jullie gezelligheid komen brengen. We kijken heel erg uit vanavond naar jullie set.
1: Ja.
0: Kanaal 3, Nightingale. Nee.
1: De Quail.
0: De Quail, sorry.
1: Ja, en als Cold Grip afgelopen is, schaap je meteen over naar kanaal 2. Want dan heb je oude Maradietje.
0: Heel erg nice. Veel plezier nog. Geniet van de hitte voor zover dat mogelijk is. En smelt niet weg.

0: Kink. Distortion.
1: Ja, dat was net Ways Away met No Means, No Ends. En onze laatste gast, ik denk dat het een beetje een gevalletje wordt, zoals bij vorig jaar de heren van, wat was het ook alweer, die heel nog...
2: Geen idee.
1: Er was één band die was een beetje zoek op het terrein.
3: Ik weet het niet meer, maar stelletje rotzakken zijn het. Nou, ja. Roel, kom er gewoon bij zitten.
1: Ja, we hebben geen rotzak nu, dus nee. helaas. Maar we hebben natuurlijk wel nog...
3: Daar is hij, daar is hij.
2: Ik kan niet meer.
3: Nee, kan je niet meer.
1: Bijna.
2: Jezus, man. Kijk, ik ga ervan uit. Ik heb dus niks van de uitzending gehoord. Dus voor hetzelfde geld hebben jullie de hele tijd liedjes gezongen hier. Maar jullie zitten hier, nou ja, kut. Want het is hier verschrikkelijk heet. Maar jullie hebben hier wel een ventilator en jullie hoeven niet zoveel te bewegen.
3: Je mag van mij ook de ventilator hebben.
2: Ah, daar ben ik echt veel te
3: veel. Kijk, daar hebben ze hoor.
1: Ja,
3: daar zijn ze. Rotzakken.
2: We hebben de rotzakken zijde. Kom zitten.
1: Ga lekker zitten inderdaad.
2: Kom zitten.
3: Kom dichter.
2: We zijn al live.
1: Er wordt een heel groot telefoon weggegooid,
2: een
1: flesje water.
2: Ik kan niet garanderen wat het voor mij is.
3: Oh, we krijgen ook net een berichtje op Insta van Rotzak aan deze.
2: Ja, wij staan aan de bar.
1: Heel goed. Nou, welkom.
3: Hey, goeiedag.
4: Goeiedag.
3: Welkom,
1: hallo.
3: Welkom.
4: Ik kom er met z'n en we hebben warm weer mee.
3: Ja.
1: Hey, hoe is het?
4: Goed.
1: Zou je een klein beetje in de microfoon willen praten, want we horen je bijna niet.
4: Sorry.
3: Heel maakt goed. Maakt niet uit.
4: Lekker warm.
3: Ja, zeker. Dat, mijn god. Maar jullie zijn wel lekker deze kant op gegleden in ieder geval. Kijk.
1: Nog meer
3: rotzakken. Kom erbij. Er ligt nog een microfoon.
1: En jullie staan gewoon lekker op Jera te spelen vandaag ook.
2: Ja.
1: Wat voor show gaat het worden? Want ik weet dat jullie met gigantisch veel energie op het podium staan. Gaat het ook lukken met deze hitte überhaupt?
4: We hebben al gespeeld, hè?
1: Oh, jullie hebben al gespeeld. Oh, nee.
3: Van de Sparrow.
1: Jullie leven nog. Jullie zijn niet weggesmolten.
3: Ik vind het knap.
4: Het is weer überhaupt nog stand.
5: Ja, het was wel mooi.
3: Ja?
5: Melting pot.
1: Oh.
5: Geweldig.
1: Ja. Wat, hoe was de show voor jullie? Wat was de highlight van vandaag?
4: Goh. Goede sfeer, goede ambiance.
5: Ja.
4: Ja, dat was goed, leuk. Goede set, denk ik.
5: Ja, voelden het zo wel komen, geleidelijk aan. Maar meer de mensen begonnen toe te stromen. Hup, hup, hup. Oh ja, oh, dat vinden we precies toch...
3: Ja, okay, en we kennen jou natuurlijk van jouw bijzondere stage performance, laten we het zo noemen. Hoe gaat dat in dit weer?
5: Ja, een paar keer gestorven, maar dan weer herrezen.
1: Oh, en waar ben je ingeklommen?
5: Op wat boksen en een ratslagje ergens onderweg.
1: Nice.
3: Kijk, gezellig.
1: Ben je ook het publiek nog ingedoken of dat nog niet? Vandaag?
5: Ja, dat ratslagje was in het publiek, maar de zee ging zo wat open en ik dacht, oh, dit is Olympic moment. dat gaan we doen.
3: Lekker.
5: Ja, dat was fijn.
1: Ik denk dat we heel graag even een nummer van jullie gaan luisteren. Dat de luisteraars thuis ook weten wie jullie zijn. Want wij weten al dat jullie onwijs vet zijn.
3: Ja, de mensen van Jera hebben we natuurlijk ook gewoon allemaal gezien.
1: Zeker. En ik heb Blind Filters erin gezet. Ik hoop dat dat voor jullie oké is.
3: Het is wel een hele mooie, gelieerd aan de tenten hier.
1: Precies. Hier is Rotzak.
5: Thanks.

0: dat was Blind Vultures van Rotzak. En een deel van de band die is hier ook. Is de rest gesmolten? Of,
1: Plakken ze nog op het podium?
2: Hey, ik denk dat zo'n drummer wel gesmolten is, sowieso. Ik denk dat hij ook een beetje last heeft van de warmte. Die moet naar het toilet aan vaak.
3: Amai, nee.
2: En onze gitarist is een beetje stil aan het voorbereiden. En voor straks speelt hier ook nog eens.
0: Ook nog een keertje.
1: Oh ja, met No Effects natuurlijk.
2: Ja,
0: dat wordt
2: ze
0: ook
2: denkt, waar is die bierbong?
0: Ik wel respect dat je gewoon in dit weer dus twee shows kan geven. Dat,
2: dat is ook
0: dat
2: zo.
0: Dat mag wel eventjes gezegd worden.
2: Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken.
0: Ja, ook inderdaad.
2: Dat komt goed.
0: Hey, is er alweer wat nieuws op het gebied van nieuwe muziek bij jullie? Wordt achter het scherm alweer wat geschreven?
3: Ja,
2: zeker.
3: We zijn er nu mee bezig. We hebben een rustige zomer, dus omdat we nieuwe nummers aan het schrijven zijn. Dus we gaan een nieuw album, EP, beter of niet wat we gaan doen, maar...
2: Boetseren.
3: Boetseren.
0: Lekker aan het kleien en alles.
2: Het is tijd voor een nieuwe...
1: Kunnen jullie al iets zeggen over het thema wat jullie gaan aanpakken?
2: Ja, goede vraag.
3: Goede vraag.
2: Ik denk dat het een beetje een volgende stap gaat zijn. Op sommige vlakken wat meer headbangers misschien. Of een beetje toegankelijker op bepaalde manieren. Maar ik denk toch niet dat ze een rotzak, ik wou smoel zeggen, gaat verliezen. Dan niet.
0: Hopelijk niet.
3: Gaat
0: niet
3: cool zijn. Dus,
2: ik denk... in het kort. Ik denk... we zijn al blij met wat we al hebben. En...
0: Want er zijn al wel wat dingen geschreven. Dus.
2: Zeker,
1: gelukkig. Wij kijken er echt naar uit. Want het wordt wel weer echt tijd om weer nieuwe dingen voor jullie te mogen horen. Want de plaat is bijna grijs gedraaid.
2: Ja, dat, goed om te horen.
0: Want worden er ook al nummers van live gespeeld? Of dat
3: nee.
0: Dat we echt wachten tot er echt wat is.
3: We hebben een tour. We zijn op tour geweest met Flatty Milkley. En,
0: heel vervelend.
3: Daar hebben we gewoon de old good songs gespeeld van Headrush. Een goede combinatie van de beste nummers van het eerste album. En dat heeft goed gemarcheerd, goede tour gehad. Mm-hmm. Veel energie uitgehaald.
2: Ja, veel inspiratie van die boys.
3: Ja.
1: Ja, en echt hele toffe reacties gehad van mensen die jullie hebben gezien.
3: En het blijkt toch dat wij heel graag in Nederland zijn gezien eigenlijk. Want het marcheert... de Nederlandse markt ligt rotzak beter dan de Belgische markt. We zeggen niks slecht over België natuurlijk, maar de saus pakt
0: beetje.
3: Hier wel. Ja, de mayonaise pakt wel. In
2: enthousiasme.
0: Nee, dat is goed om te horen. Wij kijken er heel erg naar uit, inderdaad.
1: Ja, en heren, echt super tof dat jullie toch nog even bij ons zijn komen langswaaien, terwijl jullie echt nog aan het smelten zijn van de show. We praten zo meteen naast de microfoons nog eventjes door, maar we moeten helaas door naar het volgende nummer, want we zijn bijna aan het einde van de uitzending. Dit is in ieder geval Domain met Spores of Industry.

0: zo hard aan het schrijven. Oh. Maar we zijn bijna het einde van de uitzending. Het was in ieder geval Domain Sports of Industry.
1: Ja.
0: En we hebben het overleefd.
1: Nou, bijna. We hebben nog heel eventjes te gaan. Natuurlijk een paar seconden. Maar nee, heel vet om dit weer te kunnen doen zo op deze eerste dag van Jera.
0: Ja, en echt een shout-out naar Jera. Dank jullie wel dat we hier bij onze shows mochten maken. Jannik, onwijs bedankt voor de techniek vandaag.
1: Onze stilzittende technieker vandaag. En morgen en overmorgen.
0: En Roel,
1: thanks. Roel, je hoort ons niet.
0: Nee, maar onwijs bedankt dat je onze artist liaison voor dit weekend bent. Want het is echt tafels warm en echt hard aan het rennen. En Jelle, jij natuurlijk onwijs bedankt ook.
1: Ja, nee, jij ook graag gedaan. Bedankt. Zo, graag gedaan. Graag gedaan en bedankt. Super. Ja, en even alle bands en mensen die wij vandaag toevallig of expres aan de tafel hebben gehad. Martin kwam net ook weer eventjes doorschreeuwen. Waarschijnlijk spreken we die van het weekend nog wel eventjes verder. Wij gaan in ieder geval afsluiten.
0: Tot morgen.
1: Morgen hoor je ons weer. 7 uur.
0: Tot 9.

0: Kink.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Casino, met muziek op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA.

0: voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdens

0: met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Albert Heijn.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

King. King. King Kiss Fortune. Kiss Fortune.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.

0: 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week

0: Een 50-plus mobiel simolie. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: juist zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De prijs.

0: 9,99. Altijd laag.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! King Distortion.